0: Friends.
1: Goedemorgen. In Merchtem in Vlaams-Brabant hebben zo'n 200 mensen gisteravond een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed en ze hadden onder meer knuffels, kaarsen en bloemen mee. Er zijn 3 verdachten voor Hamza's dood. Zijn oom wordt verdacht van moord. Zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. De brandweer heeft vannacht nog uren nageblust op de Mechelse Heide in Maasmechelen. Daar brak gisteren een bosbrand uit. Er brandde zo'n 1,5 hectare af. Er was sprake van verschillende brandhaarden, zegt Dimitri op den akker van de brandweer.
2: Het was een brand die heel hevig gewoed heeft. Het is heel droog in het bos. En dat maakt dat het minste oorzaakje voldoende kan zijn om een snelle uitbreiding te krijgen. Die brand is heel snel naar boven gegaan en die is zelfs tot bijna in de kruinen van de bomen gegaan.
1: De oorzaak van het vuur is nog niet gekend. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Saliha Ghiss zilver gepakt in het hinkstap springen. Ze sprong 14,46 meter ver in een nieuw persoonlijk record. Het is al de 2e medaille voor ons land op dit EK. Ilona Masson werd 4e en was teleurgesteld. En in het voetbal won Anderlecht met 3-2 van het Griekse PAOK. Het stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. En AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de henenwedstrijd met 1-0. Opnieuw zonnig en heet vandaag, maximaal tot 36 graden. Morgen nog 34 graden, met lokaal kans op regen- en onweersbuien. Zondag dan weer meestal droog, bij maximaal tot 28 graden. En ook maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar 5,50 euro. Aldi, altijd slim.
7: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
8: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
6: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
5: Wat bedoelde?
6: Ja, die regelt heel mijn bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
5: Dat zal wel.
6: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
5: Echt? Dus?
6: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Dit is Top.
1: Het wordt een speciale vrijdag, dat is zeker. Leg ik je zo meteen uit na de top headlines. 7 uur, Serafien Smits.
2: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor apps die straatracen stimuleren. Ze registreren waar en hoe snel je rijdt. En zo dagen gebruikers elkaar uit om sneller te rijden en hoger in het klassement te eindigen. Zelfs tot 250 km per uur. Anne Berger van de federale politie.
3: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 km per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Daar staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
2: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke laat intussen een van die race-apps TripRank onderzoeken. In Merchtem in Vlaams-Brabant hebben zo'n 200 mensen gisteravond een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is de jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed en hadden knuffels, kaarsen en bloemen mee. Hamza's oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. In Frankrijk woedt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes. Daar is al meer dan 600 hectare natuur verwoest. Zo'n 500 mensen zijn al geëvacueerd, meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in die regio, ook in de buurt van Nantes en in het noorden in Pas-de-Calais woedden bosbranden. Op het EK Atletiek in Birmingham bezorgt Saliha Ghis ons land een tweede medaille, zilver, in het hengstap springen dankzij een nieuw persoonlijk record, 14,46 meter. Ilona Masson werd vierde en was teleurgesteld. Ook Eline Vekeman werd vierde in het polstokspringen. Op het EK Zwemmen in Parijs is Sarah Dumont zevende geworden op de 200 meter vrije slag. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag vanavond dankzij een nieuw Europees record. En Lucas Van Vaux kon zich plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag ook vanavond. Hij zwom een nieuw Belgisch record. In het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd. Trainer Rick de Mil.
4: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar we hadden het veel sneller kunnen afmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
2: En Anderlecht stoot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 3-2 van het Griekse PAOK. En ex-Rode Duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld, hij investeert in tweede-klasser Sporting Hasselt. Hij gaat er in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhofs, jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhofs. Mertens zelf is al een jaar met voetbalpensioen. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maximaal tot 36 graden. Morgen nog 34 graden met lokaal kans op regen- en onweersbuien. Zondag dan weer meestal droog bij maximaal tot 28 graden. En ook maandag is het droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.
1: Voor de laatste keer deze zomer en het belooft een ochtend vol uitdagingen te worden. Dat en een ochtend vol goede muziek. Nu met De Bausa.
0: Top

0: nu nog altijd, want ik weet dat er mij vandaag van alles te wachten staat. Omdat, een manier om goed te maken dat ik mij 50 minuten heb overslapen, is een ochtend vol uitdagingen. En die ochtend is er vandaag. Ik zag Andy een berichtje sturen in de app. Hey, goedemorgen Brian, uw laatste ochtend van de zomervakantie. Bedankt voor alle ochtends. Dat is zeer graag gedaan, Andy, alsjeblieft. En geniet van de vakantie. En voor vandaag, veeg er vooral uw Charles aan. Wel, dat komt goed uit, want een van die Charles die zit recht tegenover mij.
1: Hallo.
0: Hallo, dag Alexander.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Jij weet wat mij vandaag allemaal gaat overkomen.
2: Absoluut. En jij vooral nog niet.
0: Nee, nog niet. Jij gaat mij dat allemaal uit de doeken doen. Eén ding weet ik wel.
3: De Zomerwekker.
0: En dat is dat we opnieuw op zoek gaan naar een zomerwekker. Dat klopt, hè, toch, Alexander?
2: Zeker.
0: Ja, hè,
2: zeker. Dus ik laat u gewoon uw gang gaan vanochtend.
0: Oké. Okay.
2: Zoals eigenlijk elke ochtend.
0: Oh, dat is gevaarlijk.
2: Met af en toe een kleine uitdaging.
0: Ah ja, oké. Okay. En dat zal wel duidelijk worden op dat moment.
2: Dat wordt sowieso duidelijk. Sowieso, ja.
0: Oké, dan gaan we beginnen bij het begin. En dat is zoeken naar een zomerwekker. Iemand die weer voor de komende 24 uur wil gaan lopen met die eer. Jij mag de natie wakker maken met een track die je heel graag wilt horen. Gewoon via de Topradio BE app. Dus als je een track in je hoofd hebt, dan hoor ik hem graag binnenkomen. Dan hoor je misschien wel zo meteen. Top. We make you move. Why wait to say, at least I did in my

0: Alesso, One Republic in de ochtend van Top. Een hele goede morgen. Ik ben op zoek naar een nieuwe zomerwekker. En heel wat berichten komen al binnen in de Top Radio BE-app. Dat is fantastisch. Ik zag Ronnie, ik zag Joris, ik zag Koen, ik zag Kenneth, ik zag Lindsay en zo verder. En zovoort. Ja, wacht. Alexander, waarom zit jij hier nu zo heel de tijd zeer nerveus te doen en te lachen? Ik snap het niet.
1: Ja, het is nog maar 7:15. Het is nu al mijn meest favoriete ochtend van de hele zomer.
0: Bah, dankjewel.
1: Ja, okay. Want ik had beloofd dat het allemaal wel duidelijk zou worden in de loop van de ochtend. En ik denk, er hangt iemand klaar aan de telefoon als je even naar daar gaat.
0: Wacht. Nu?
1: Dat, ja, het zou wel kunnen dat er al zo een eerste opdracht is. Allee, ik zeg niks, Emma.
0: Hallo? Met wie?
2: Hallo, een goeie morgen, Brian. Spreek je met Maarten?
0: Dag, Maarten. Ik weet niet, jij hebt een opdracht voor mij, wordt mij gezegd.
2: Inderdaad, dat klopt.
0: Dan ben ik zeer benieuwd, vertel.
2: Ja, ik was eigenlijk naar de ochtendzon aan het kijken. En ik dacht, hoe kan ik het nu, Brian, een opdracht geven die een beetje te maken heeft met de ochtendzon. Dus een beetje met thema te laat komen, de zon die opkomt. En ik dacht, misschien moet ik hem de intro laten zingen van The Lion King.
3: De Zomerwekker.
0: Wacht. De intro van Lion King. Moet ik nu als zomerwekker dan gewoon zelf zingen, zeg je?
2: Ja, ik vind dat persoonlijk. Ja, dat is zo'n beetje een teken van, ja, de zon komt op, de dieren worden wakker. Alles op leven, op de wereld te werken, te leven. En toch ligt er nog één iemand, de kleine Simba, ligt nog in zijn bedje. Wij zo spreken, te stinkt in zijn bed.
0: Ja.
2: Dan moet Rafiki komen in zijn bed. Allee, manneken, word jij wakker met? Dat stoof hem aan de wereld van, kijk, allee, gastjes, jij is eindelijk wakker geworden. Kijk, van die Brian.
0: Dat ja, is kijk, voilà. Redelijk accuraat. Dat is inderdaad hoe het een week of twee geleden is gebeurd, denk ik. Oké, ik ken die in de, hoe gaat dat, Alexander? Hoe gaat dat? Geen idee. Wacht, die intro van Help mij eens even. Hoe...
1: De intro van The Lion King.
0: Ja. Help mij eens even.
1: Nu moet ik het voordoen.
0: Ja.
1: Dat is zoiets van... Ha-ha.
0: Oké, ja, nu ben ik mee. Oké. Dus ik moet dat... Je wilt dat ik dat doe als eerste opdracht.
2: Maar... Zelfs mijn volle overgave, want allez, dan moet misschien rekenen, uw baas gaat misschien ook denken van ja, je hebt hem overslaan, een randje van C4, dat hangt er misschien veel van af, hè, nu. Dat hangt er misschien...
0: Oké, dan gaan we dat gewoon doen, zeker, hè. Maarten, je bent voor mij nu al de meest gehate topluisteraar, maar dat moeten we vooral niet persoonlijk pakken, niet persoonlijk.
2: Oh, nee, geen probleem. Dat gaat ook niet. Ik ben liever naar Jeroen.
0: Dat snap ik. Oké, de Circle of Life, daar gaan we. Wacht, hè. Ik ga dat hier gewoon...

0: heb nog wel werk aan mijn klinkers, dat is duidelijk. Maar dan was het een beetje oké, of is het minder?
1: Ja, ik denk dat Elton John heel trots is dat hij dat ritje nooit gemaakt heeft. Die mens kan echt zo blij zijn.
0: Die mens kan gelukkig sterven. Zodat...
1: Ja, denk het ook. Als we dan een keer een nieuwe film maken, dan is het zeker vrouw. Dat is
0: Maarten, mag ik je bedanken voor de eerste opdracht? En als dank ga ik jou gewoon een topmok opsturen als bedanking. Goed?
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, voilà. Dat is mij heel veel plezier gedaan, Maarten. Fijne vrijdag en alvast een fijn weekend. Salut!
1: Ja, bedoel.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Karakter, jij allemaal een stek met frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: De Vos Lemmis.
4: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
5: Ja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
4: Ja, ik weet het.
5: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
4: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
5: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
4: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Vrijdagochtend 14 augustus en de ochtend van Top klinkt vandaag net een klein beetje anders dan op andere dagen. Komt omdat ik mij een week of twee geleden gigantisch heb overslapen. En vandaag is de dag dat ik dat moet goedmaken. Met onder andere Alexander Balkens. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo, jij bent zo'n beetje scheidsrechter vandaag, hè? Jij...
1: Ja,
0: klopt.
1: Ja,
0: dus jij weet ook perfect wanneer de volgende opdracht eraan komt.
1: Dat klopt. En die komt er misschien al sneller aan dan je denkt.
0: Ah, dat vind ik niet leuk.
1: Ja. Nee,
0: ik ben nog maar net gerecupereerd van mijn... Daarnet.
1: Wat een topmoment was trouwens.
0: Ja, dat gaat mij voor de rest van mijn dagen achtervolgen. Maarten had gezegd van... Ja, Brian, weet je wat? Misschien is het een goed idee om daarmee te beginnen als zomerwekker. Ik... had daar een andere mening over. Maar goed, ik moet gewoon ondergaan, natuurlijk. Dus, en jij zegt nu dus dat er straks een nieuwe opdracht aankomt.
1: Ja, er is daarnet al in de loop van de ochtend een bericht binnengekomen in de Top Radio BE-app van Leander uit Bertum. Want effectief, er is zeker nog ruimte om in de loop van de ochtend nog nieuwe uitdagingen, nieuwe challenges te doen. Zeker. Dus laat je maar komen in de Top Radio BE-app. Zo heb ik dus dat bericht gekregen van Leander. En die zegt dat we zeg eens moeten spelen. Dat is zo het spel waarbij je dus geen ui mag zeggen en ook geen verboden woord. En normaal gezien, zo elke ochtend rond dit uur ga je door de kranten in Dit Moet Je Weten voor je aan je dag begint.
0: Ah, kijk, een fan, een luisteraar,
1: ja,
0: zeer
1: absoluut,
0: zeker. Ja, leuk.
1: Absoluut.
0: Okay, cool.
1: En dat lijkt me eigenlijk een ideaal moment om dat gewoon te doen straks.
0: Ja, blij dat dat voor jou een ideaal moment lijkt. Gaan we dus zo meteen doen, na Chris Kloos Amsterdam. Oh,

0: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
2: Dit is Top.

0: Lost Frequencies en Live It All. Goedemorgen, het is 7:55 geworden.
1: De ochtend van Top.
0: Ja, we gaan het vandaag allemaal een klein beetje anders doen. Dat is al duidelijk. Het is een soort van goedmaakshow, omdat ik mij een week of twee geleden gigantisch heb overslapen. En vandaag moet ik dus allerlei dingen ondergaan. En ik heb het gevoel dat ik nog niet aan mijn proefstuk toe ben. Alexander Balkens.
2: Hallo, dat klopt inderdaad. Want we hebben een aantal opdrachten. Die komen ook nog binnen. De hele ochtend in de Top Radio BE-app. Jij weet voor alle duidelijkheid van niks, maar daarnet kwam er dus een bericht binnen van Leandra uit Bertum. Die heeft een challenge doorgestuurd en hij zegt dat we zeg eens ui moeten spelen. Een spel dus waarbij je geen ui mag zeggen en ook er is één verboden woord dat je ook niet mag uitspreken. Dan moet je daar zo proberen rond te fietsen. Super grappig, super tof idee. En normaal gezien, ja, rond dit uur van de dag ga je door alle ochtendkranten.
0: Goed,
2: dit moet je weten voor je aan je dag begint. Dus dat leek mij een ideaal moment om dat gewoon te doen straks.
0: Oké, leuk. En wat gebeurt er dan als ik wel, als ik faal bijvoorbeeld?
2: Voilà, we hebben daarnet al een koffiemok weggegeven aan Maarten voor zijn goed idee van The Lion King.
0: Leander, goed, dat kan ik betwijfelen, maar inderdaad, we hebben dat weggedaan.
2: Ja. We gaan er aan Leander ook één opsturen natuurlijk, want elk goed idee wordt ook gewoon beloond met zo'n top koffiemok. En je kan er dus ook eentje winnen als je Brian betrapt op een fout straks, dus op een of op het verboden woord. Als je dan belt naar onze studio 078-05-1212 en je komt op de radio, dan is die koffiemok voor jou. Ik zie in jouw voorbereiding, Brian, dat je iets in de kranten gelezen hebt over zwembaden.
0: Ja.
2: Dus het lijkt mij logisch dat zwembad dan het verboden woord wordt.
0: Kut.
2: En je mag dus ook geen ui zeggen. Dus als je Brian betrapt op een ui of op het woord zwembad, dan bel je zo snel mogelijk naar de studio 078 05 1212. En dan wens ik jou heel veel succes met die opdracht.
0: Ja,
1: dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Ja, vandaag dus in de krant de ingebouwde... Is dat, mag dat? Ingebouwde...
2: Nou, dat is al een beetje zo de grijze zone.
0: Dat is een grijze zone. De ingebouwde zwemkuipen. Geen idee. Die zijn in ons land in een zeer flinke opmars bezig. Sinds 2015 zijn er bijna 40.000 bijgekomen. En dat brengt het totaal op 97.000 ingebouwde kuipen waar mensen al eens graag in zwemmen. En na een paar rustigere jaren wordt dat dan dit jaar door de hitte opnieuw een recordjaar. En dan vraag je je natuurlijk af, waar staan al die ingebouwde zwemkuipen dan? Er staat in de krant een jaartje waar je kan zien waar die meeste zwembaden liggen. En wat blijkt vooral in en rond de groene rand van Brussel. Maar ook in de gemeente, in de provincie Antwerpen en steden als Geel en Genk. Oei, oei, oei, oei, oei. Ik zie hier al de telefoon. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Natasha.
0: Dag Natasha, jij hebt mij al betrapt, heb ik de indruk.
3: Inderdaad.
0: Wat heb ik dan gezegd?
3: Klopt.
0: Oh nee,
2: ja?
0: Dat meen jij niet. Oh, en wanneer? Wat zeg je, Natasha?
3: Niet daarnet.
0: Net daarnet? Ja, dat god nonde. Heb ik het lang volgehouden, Alexander?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Echt?
2: Eigenlijk wel, want ik dacht, het gaat niet meer gebeuren, het gaat niet meer gebeuren.
0: Ah,
2: en plots,
0: talentje.
2: Plots was
0: maar dan,
2: het
0: ja.
2: Plots okay. Was het daar.
0: Ja, Natasha, proficiat, jij hebt het gehoord, dus we gaan jou gewoon zo'n topmak opsturen, denk ik. Stuur gewoon jouw adres even door in de app, goed?
3: Sorry, maar ik ben nog niet aangesloten in de app. Het is de eerste keer dat ik luister naar jullie.
0: Ah, maar jij valt direct in de prijzen. Hoe goed is dat? Blijf dan gewoon even aan de lijn, dan regelen we dat wel.
3: Dank je wel.
0: Goed. Ja, moet ik dat verhaal nu niet afmaken van die ingebouwde zwemkuipen en al?
2: Goh, straks misschien.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be. Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
4: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
3: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.

0: Sorry, ik heb keihard de verkeerde schuif toegetrokken. Geen probleem, ze waren toch klaar. Reggie en Laura Tesoro met de Bound to Be in de ochtend van Top. Alexander, nog steeds een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zit hier.
1: Het doe wat met de mensen.
2: Ja. Die challenge.
0: Oh, ik ben helemaal in. Maar jij kent mij. Allee, ik denk dat het safe to say is dat wij beste vrienden zijn.
1: Klopt.
0: Dus wij, jij weet dat ik dit eigenlijk helemaal niet zo leuk vind.
1: Absoluut, en daarom vind ik het net heel leuk.
0: Ja, omdat ik zo wat controle moet weggeven en dingen als zeggens en zo. Ik vind dat eigenlijk allemaal niet leuk. Maar goed, oké. Okay. Kijk, het heeft Natasha een topmok opgeleverd. Natuurlijk. Ik zag een audioberichtje binnenkomen.
1: Absoluut, dat klopt. Een berichtje van luisteraar Joris uit Halen. Want die voelt zich, op zijn zachtst gezegd, een beetje in het zak gezet.
3: Stefania, wanne. Kattegang.
0: Dat doet beter dan mij.
3: Kijk, dan ben je zingen met die Lion King allemaal goed en wel. Hè. Maar jij dat verzoekje gemist, Jan? Ik vind nu wel dat jij de volgende 15 minuten als challenge alleen maar verzoekjes mocht spelen. Succes!
0: Oh, vanaf nu dan?
1: Vanaf nu dan? Dus een kwartier is dan tot 8 uur.
0: Tot 8 uur, oké. Tot 8 uur alleen maar op verzoek.
1: Absoluut.
0: Oké, dan stel ik voor dat iedereen die nu aan het luisteren is en een plaat wilt horen, dat die dan gewoon even een berichtje stuurt in de Top Radio BE-app. En dan hoor je die track zo meteen.
1: Ja.
0: Alright.
4: Dit is
0: Eerst Offenbach en deze Miles Away. Goedemorgen.

0: Ja, we hebben nu natuurlijk een potteke open gedaan dat ik eigenlijk misschien liever niet wou openen. Evelien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey. Ja, op dit moment de ochtend van top met enkel verzoekjes, want dat is een van de opdrachten die ik vandaag moet doen, omdat ik mij een week of twee geleden heb overslapen. En jij had een verzoekje, vertel.
1: Ja, ik had graag het Eurosong-nummer van Bangarang om ons toch al voor te bereiden op Jeroen en Koen.
0: Ik vind dat zo'n KUT-nummer. Maar goed, geen probleem. Jij bent fan, dus dan gaan we dat doen. Evelien, dankjewel.

0: absoluut niet mijn keuze, kan ik je vertellen. Ik weet dat Jeroen ontzettende fan van is. En vanaf maandag is hij natuurlijk knijtaard. Terug met Jeroen en Koen, samen met collega Koen. Leuk, altijd. Goed. Alleen maar verzoekjes, tijd voor een andere setting. Dat hoop ik. Sylvie uit Lauwe, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik wil je naam vergeten.
0: Brian, nog altijd. Brian, hallo, hallo. Dus geen enkel probleem. Ja. Sylvie, jij wil ook heel graag een plaat horen. Vertel.
1: Ja, Baila Baila. Dat is een van de zomerhits van de tijd.
0: Oh, allee, het is goed. Kijk, voilà. Heel veel plezier ermee, Sylvie. Moet je werken vandaag?
1: Nee, ik ben al klaar met werken.
0: Oh, fantastisch. Kijk, dan kan je er optimaal van genieten. Even serieus en Baila de Gasolina. Salut, hè.
1: Okay.

0: Maak je geen zorgen, even serieus. En Bailo de Gasolina is daarnet aangevraagd. En Tjie uit Puursendamans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Brian.
0: Jij hebt de eer van het laatste verzoekje te pakken. Daarvoor al proficiat.
1: Ja, dank u. Ja,
0: dat sowieso, want jij hebt wel best boeiende plannen vandaag. Vertel.
1: Ja, ik ga vanavond van start aan de 100 kilometer dozentocht in
0: Bornem. Hoeveelste keer is het dat je het gaat doen?
1: Het zal, als ik hem uitdoe, zal het mijn vijfde keer zijn.
0: De vijfde. Ik wens je sowieso al veel succes. Welke track wil je horen om je vol goede moed naar die dode tocht te sturen?
1: Ja, het is niet zozeer van mezelf, want ik heb niet direct de nodige stress, omdat ik al wat ervaring heb, maar ik had graag het liedje No Stress gehad. Dus voor iedereen die meedoet, om toch de stress tegen vanavond een beetje te vervangen.
0: Maar kijk, zo solidair van jou. Het is ongelooflijk. Met heel veel plezier bedankt voor je verzoekje en heel veel succes vanavond.
1: Dankjewel.

0: Alpentocht. En wel voor al zijn solidaire mensen die dat ook gaan doen. Deze horen Laurent Wolf en No Stress. Nou, super tof. Ik zag een berichtje binnenkomen in de Top Radio BE-app van Ene Silke. Die zegt, Brian, hoe zit het met het ik verveel mij alarm? Mag ik dat straks ook doen, Alexander?
1: Van mij mag dat,
0: ja. Oké, gelukkig, ja. Gelukkig. Want ja, een hele ochtend opdrachten, dus jij bepaalt eigenlijk wat ik doe tot 10 uur.
1: Dat is zo, maar ik vind dat je wat er normaal gezien in het programma zit, mag je behouden.
0: Oké.
1: Maar het wordt misschien hier en daar wel een beetje moeilijker.
0: Ja, ik heb de indruk, want er komt iets binnen, hoorde ik.
1: Dominique, die heeft...
2: Hey Brian, met Dominique. Hey. Ik heb een leuk opdrachtje voor jou. We gaan je twee armen vastbinden op de rug. Oh. En je mag je mengtafel bedienen enkel met je neus. Veel succes.
0: Met mijn neus?
1: Ik vond dat een tof idee.
0: Ja, jij wel. Oké, dan gaan we dat zo meteen doen, zeker hè?
3: Mannekes,
4: Bompie,
3: deze ga je fantastisch vinden.
5: Denkt het?
3: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja?
3: Is het nee?
5: Is het nee?
3: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
11: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Dit is Top!
0: 8 uur, zometeen dus met de handen op de rug. Eerste top headlines... In een normale toestand, Serafien Smits.
14: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor apps die straatraces stimuleren. Ze registreren waar en hoe snel je rijdt. En zo dagen gebruikers elkaar uit om sneller te rijden en hoger in het klassement te eindigen. Zelfs tot 250 km per uur. Amber Gé van de federale politie.
15: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Het brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 km per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Daar staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
14: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke laat intussen TripRank onderzoeken. Dat is een van die apps. Wie van buiten de EU toekomt op Zaventem moet nu al gemiddeld 2 uur wachten aan de grenscontrole. Dat schrijft De Morgen. Het is dubbel zo lang als voor de verstrengde identiteitscontrole. Die is in april ingevoerd om beter te weten wie er ons land inkomt. Onder meer met vingerafdrukken en dat is allemaal tijdrovend. Andere Europese luchthavens kampen met dezelfde problemen. In Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Dat meldt het Letse leger op X. Ze vermoeden dat het gaat om een Oekraïense drone die van zijn koers afweek door Russische storingen. Letland grenst aan Rusland. Door de oorlog met Oekraïne zijn daar geregeld incidenten met drones. In juni schoten NAVO-gevechtsvliegtuigen nog een drone uit de lucht. In Frankrijk woedt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes. Daar is al meer dan 600 hectare natuur verwoest. Zo'n 500 mensen zijn al geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes en in het noorden, in Pas-de-Calais, woeden hevige bosbranden. Op het EK Atletiek in Birmingham bezorgt Thalia Kies ons land een tweede medaille. Zilver in het hinkstap springen dankzij een nieuw persoonlijk record, 14,46 meter. Ilona Masson werd vierde en was teleurgesteld. Ook Eline Vekeman werd vierde in het polstokspringen. En in het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd. Trainer Rick de Mil.
16: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is de efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar we hadden het veel sneller kunnen afmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
14: En Anderlecht stoot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 3-2 van het Griekse PAOK. Ex-Rode Duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld, hij investeert in tweede-klasser Sporting Hasselt. Hij gaat er in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhoffs. Jeugdvriend van Mertens en ook de neef van zijn vrouw, Kat Kerkhoffs. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maxima tot 37 graden. Code oranje voor de hitte is van kracht. Morgen rond 30 graden, dan is er lokaal kans op buien. Zondag weer meestal droog en 25 graden. En op maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
9: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.
0: Maar hé.
9: Brian Loufrimo.
0: Ik heb je nog nooit zo gelukkig met tie-wraps in je handen gezien, Alexander Balkes.
2: Ja,
0: straks dus de handen op mijn rug als nieuwe opdracht. Eerst Jugel en

0: We gaan uw twee armen vastbinden op de rug en je mag uw mengtafel bedienen enkel met uw neus. Veel succes.
1: Ja, en jij vindt dat natuurlijk weer gigantisch leuk, Alexander
2: Balakke. Absoluut. Ja, bon. Absoluut.
1: Oké, dan stel ik voor, wacht hè, want dat is hier nu natuurlijk. Ja, je moet dat, hier hebben we hoeveel? 16 van die schuiven die ik opeens mag. En die micro. Ja, fijn. Bon, ik ga. Kom even naar hier.
2: Ja.
1: En dan mogen we mij vastbinden, is het goed?
2: Dat is goed.
1: Ja. Allee. Oei.
2: Ik heb je nog wel in de kast gezocht. Ja. Ik heb hier nog wat tie wraps gevonden. Wacht hè. Ja. Ah, godnonde, ik heb er meteen twee nodig.
1: Ja, mooi. Wacht hè.
2: Oei. Ja. Wacht.
1: Hoi.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Oei. Ah, voilà. Ah. Ja, jong. Oei, wacht, wat nu?
2: Dat zit vast.
1: Ja, dat heb ik gemerkt. Wacht, oké. En nu met mijn neus dan.
2: Ja.
1: Wacht hè. Ja!
2: Voilà! En die andere moet nog uit ook.
1: Ah, nee, maar dat gaat niet. Ah! Ja!
2: Goed.
1: Voilà. Armand van Helle dan. En I Want Your Soul. En nu die micro. Moet je die nu laten openstaan?
2: Nee. Wacht. Met de neus.
1: Wacht.

0: veel doen, dus ja, dankjewel. Oké, wacht hè. Voilà. Dat is ietsje comfortabeler. Normaal gezien zou je het Ik verveel me dat pas over 10 minuten horen. Dat is zo, maar het doet ons verschrikkelijk veel zeer met die handen op mijn rug en al. Dus ik dacht, weet je wat? Momentje. Je mag nu al Ik verveel mij sturen, want ik hang met de handen op het rug vastgetie-wrapped. Als een opdracht tijdens geheel deze... dit moment. Dus zolang dat Ik verveel mij dat niet buiten is, die tickets op dat Ik verveel mij dat, moet ik dus met die handen op de rug staan. Toch, Alexander?
1: Absoluut, absoluut. En dat betekent ook dat je dus straks...
0: Wacht, zeg het nog eens. Nu versta ik het beter.
1: Dat betekent dus ook dat je straks aan het rad moet draaien met de handen op de rug. Wordt nog een uitdaging. Ja. En uw bril, zakt
0: dan. Ja, maar dat is het voordeel aan die micro. Ik kan dat daar zo aan opduwen. Dus. Oh, okay. Je weet het, ik verveel mij dus nu in de Top Radio BE-app. En dan ga ik, wat is het hier? De Joro en Bailar. Wacht, 3, 2, 1.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize...

0: Zometeen dus het ik verveel mij alarm. Welke... shit. Ja, sorry. Was je micro vergeten. Welke mogelijkheden liggen er vandaag eigenlijk op dat ik verveel mij rat, Alexander?
1: Vandaag hangen er weer 4 duo-tickets op uiteraard.
0: Yay.
1: E-karting, onder andere. Technopolis, Adventure Valley Derby staat er ook op. Mooi. En Bellewaerde.
0: Heel tof. Welke zou jij willen winnen?
1: Adventure Valley Derby, denk ik wel.
0: Helaas, win een luisteraar.
1: Nee, jammer.
0: Ja, kijk, mocht je nu aan het luisteren zijn en je denkt, waarom klinkt dat daar nu allemaal zo raar? Wel, dat komt omdat ik vandaag het een en ander heb goed te maken, omdat ik mij heb overslapen. En op dit moment, als je aan het meekijken bent via topradio.be, de Topradio BE-app, of VTM Go, dan zie je dat ik met de handen op de rug zit vastgebonden. Dus ik sta tegelijkertijd ook achter het mengpaneel. Dus als ik nu... Wacht, hè. Voilà, die silver start en turn the tide. Dan klinkt dat allemaal een klein beetje trager dan anders.
1: Ja, het begint al vlotter te gaan dan daarnet.
0: Ja, natuurtalent. Dat is zo.
1: Maar... Dat heb jij gezegd.
0: Ja. Silver nu dus bij top.

0: moet wel zeggen, ik vind dat wel echt heel gemakkelijk. Dat jij zo, ja, eigenlijk voor mij alles aan het regelen bent.
1: Ik ging net zeggen, al het werk doet, ja.
0: Ja,
1: klopt.
0: Eigenlijk denk ik dat ik hier vaker met mijn handen op de rug ga staan. Nee. Met een paar tie-wraps. Je mag dat nog doen, dat sowieso. Goed.
2: Het. Ik verveel mij.
0: Alarm. Het is tijd om iemand... Wacht, dat is te laat. Nee, dat is te laat.
1: Ja, dat is beter.
0: Ja, sorry. Ja? Het is iemand, het is tijd liever om iemand gelukkig te maken met het Ik verveel mij alarm elke ochtend deze zomer. Maak je kans op een plezante... sorry, ik ben de micro even aan het vragen. Ja, met mijn handen op de rug gaat dat niet. We maken dus iemand plezant met een plezant duo-ticket voor een plezante daguitstap.
1: Dat
0: is de juiste volgorde. Voilà. En vandaag... iemand uit Wetteren, maar ik weet niet meer hoe die persoon heet. Hallo daar.
3: Hallo, we zijn met Lieven.
0: Hey, dag Lieven. Welke mogelijkheden zitten er ook alweer op het rad vandaag, Alexander? Sorry hoor.
1: Vandaag zijn dat e-karting, Technopolis, Adventure Valley, Durbuy of Bellewaarde.
0: Alright, Lieven, welke zou je het liefste winnen van die vier?
3: Oh, het liefste zou ik graag Bellewaarde willen winnen.
0: Bellewaarde willen winnen.
3: Ja. Dat, winnen. Ja.
0: Ja, snap ik. En wie zou je dan meenemen mocht je winnen?
3: Oh, mijn zoontje, hè.
0: Mijn zoon, hè. Dat is zeer leuk. Super. Snap ik. Kijk goed. Heb je nog vakantieplannen? Het is al 14 augustus. Ik weet het niet goed.
3: Oei. Jammer genoeg zit het verlof er helemaal op.
0: Dat is jammer. Dat is jammer. Maar kijk, we gaan er sowieso nog een plezante daguitstap bij steken. Dat sowieso.
3: Ja, heel goed.
0: En dan is de vraag, lieven. Mag ik voor jou... Sorry, het is echt heel moeilijk met de handen op mijn rug. Sorry. Mag ik voor jou hard of zacht aan dat rad draaien?
3: Oh, heeft de man een keer een goede snok aan?
0: Ja, dat is moeilijk zonder handen, kan ik u vertellen, maar we gaan dat proberen. Wacht, hè. Lieve, wacht, hè. Oké. 3, 2, 1, ja! Wacht, ja. Dat is min of meer gelukt, denk ik. Oei. Ja, nee, wacht. Sorry. Lieven?
3: Ja?
0: Het zal helaas geen Bellewaarde worden. Wel Technopolis. Nee. Dat is ook plezant, hoop ik, toch?
3: Dat is ook heel plezant. Ja, zeker en vast. Ja,
0: Hoe oud is jouw zoontje?
3: 9.
0: 9? Dan gaat hij dat ongetwijfeld...
3: Excuseer me, 8. Excuseer me.
0: Geen probleem, je kan je vergissen. Maakt allemaal niet uit. Super, kijk, we gaan het jouw richting uitsturen en heel veel plezier daar.
3: Mag ik dat de groetjes doen aan mijn collega's?
0: Jij mag dat. Nu. Je krijgt 3 seconden. 3, 2.
3: Ja.
0: Ah, voilà. Ja. Het is aan beurt.
3: Groeten aan alle medewerkers van Solem Building.
0: Voilà, bij deze gebeurt. Lieven, heel goed. Fijn weekend.
3: Ja, dank u voor u ook. Dag.
4: Aan een pretpark of een weekendje weg. Zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.
0: Mogen die dingen nu weer terug af? Mag ik dan teruglossen?
1: En wel ja.
0: Ja, dank u. Oh, man.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels...

0: Amai. Ah, wel, ik vind het heel fijn om gewoon terug mijn handen te kunnen gebruiken, Alexander. Dat is absoluut heel plezant.
1: Het weerbericht van het KMAI.
0: Jij hebt daarnet mijn handen vastgebonden op de rug als een van de opdrachten van
2: mij. Ja, zijn een paar letsels.
0: Ja, maar echt, het staat ook gewoon in mijn pols. Maar goed, ja, kijk, ben ik een grote jongen. Ik zal dat wel overleven, dat is zo. Elke vrijdag doen we van het KMAI, dan krijg jij als luisteraar de kans om mij te vertellen welke, wat voor een weerbericht jij wilt horen. En dan heb ik het niet over, wordt het goed of slecht weer? Nee, de vorm van dat weerbericht verandert dan. Want we hebben met het KMAI heel wat correspondenten overal ter wereld. En dat is vandaag niet anders, dus jij mag kiezen. Dit is keuze 1 vandaag. En dat hoor je meteen. Dat is een soort van Franse chanson.
2: Oui, oui.
3: Bonjour.
0: Bonjour, fromage.
2: Baguette. Voilà.
0: Exact. Ofwel gaan we line dansen. Vind ik ook wel leuk of zo.
2: Ja,
0: dus, ja, exact. Dus we zullen samen ontdekken wat het dan wordt straks. Ja, sorry, ik ben altijd een beetje op mijn hoede. Want elke keer dat jij oogcontact met mij maakt, heb ik schrik dat jij weer met een of andere opdracht gaat afkomen. Maar voorlopig ben ik safe, toch? Hè?
2: Met de nadruk op voorlopig.
0: Oké, okay. Zeer goed. Welke versie van het KMAI wil jij horen? De Franse chanson als keuze 1 of de line dance als keuze 2? Kom maar door met je stem.

0: Hey mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuk te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè? Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
5: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
6: Amai, daar regent hier binnen.
7: Oh, zwaansnanny.
6: Jawel, er staan een niemer in de living.
7: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
6: Dakmeester?
7: Ja.
6: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
7: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.

0: Ik ben alweer gigantisch op mijn hoede, want jij zit hier weer met een lach recht tegenover mij. Ik vind dat zo vreemd, Alexander. Er is iets. Ik voel en zie het aan alles.
1: Ja.
2: Het weerbericht van het KMAI.
0: Ja, we gaan het ontdekken welke stem jij gekozen hebt voor het KMAI, het weerbericht. Jij mag kiezen welke correspondent via de Topradio BE-app. Dit was keuze 1 daarnet. De Franse chanson.

0: Maar dan is de vraag natuurlijk... welke het geworden is. Ik ga eens even kijken in de Top Radio BE-app.
1: Ja, en... dat is een zeer goede vraag. Ik zie dat je nu de berichtjes gaat voorlezen met de stemmen en dat je die gaat tellen. Maar er is ook nog een ander bericht binnengekomen in de Top Radio BE-app.
0: Oh, nee, stop. Verhaal lezen.
1: Thijs. Ja. Ik heb dat even voor u klaargezet. Dus ontdek het zelf maar.
0: Ja, oké.
2: Hey, goedemorgen Brian.
0: Ja, dat is
2: wel. KMA je weer bericht. Misschien een keer zelf zingen, hè? In plaats van de AI al het werk te laten doen. Een keer die stembanden testen. Wat paasde. Heel succes nog, hè? Yo-yo.
1: Yo-yo. Ik vind dat een tof idee.
0: Wacht. Zelf de KMA, dus zelf zingen.
1: Ja, je hebt dat daarnet iets over 7 al gedaan. Met The Lion King en zo.
0: Ja.
1: Dat was zo een korte introken. Dit is een echt nummer.
0: Ja,
1: het echte werk.
0: Ja, maar het echte werk, daar moet ik me dan wel even op voorbereiden. Allee, dat kan ik nu niet zomaar out of the blue doen.
1: Allee, dat is goed. Ik geef u 5 minuten.
0: 5. Oké. Oh, nee. Red One. Ja, Red One. Was die hier, maar. Enfin, Nicki Minaj, Starships. Let's go.

0: Surreal en Stumbling In. Ja, je hoort aan alles dat ik hier op dit moment een klein beetje met tegenzin zit. Dat,
1: het weerbericht van het KMAI.
0: Dat is zo, dat hoor je goed. En daar zit Alexander voor alles tussen.
2: Absoluut, en met veel plezier ook. Want zoals elke week was er weer een keuze te maken uit de twee opties voor het KMAI. De manier waarop het weekend weer eigenlijk gebracht wordt door de weermensen van het KMAI. We hadden onder andere de Franse chanson en we hadden line dance. Dat waren
0: chanson?
2: De twee opties van de dag.
0: Klopt.
2: Heel veel berichten zijn erover binnengekomen in de Topradio BE-app. Maar ook het bericht van Thijs.
3: Hey, goedemorgen Brian.
0: Ja, ja.
3: Dat KMAI weerbericht. Misschien een keer zelf zingen, hè? In plaats van de AI al het werk te laten doen. Een keer die stembanden testen. Wat paasde. Veel succes nog, hè. Yo, yo.
0: Ja, dus ik moet het KMAI zelf zingen. Ik moet zeggen, Alexander, dat weet jij nog niet. Ik kijk daar net even naar mijn gsm, omdat ja, ik ben 26 jaar en dat is wat mensen van 26 jaar doen, naar hun gsm kijken. En ik zag dat mijn familie-WhatsApp-groep gigantisch ontploft is. Dus mijn stiefmoeder is aan het luisteren, heeft een berichtje in de groep gezet en die zegt: jongens, zet Topradio aan, want Brian gaat zingen op de radio.
2: Geweldig.
0: Waarop mijn tante zegt: ja maar wacht even, want ik ben onderweg naar de zee en ik wil niet dat het gaat onweren. Dus, ja, van uw familie moet het hebben.
4: Exact.
0: Oké, bon, dan stel ik voor dat ik er gewoon aan ga beginnen. Ik kan niet zingen, ik kan niks toonvast, dus mijn excuses. Het weer van het komend weekend, niet door het KMAI, maar dan wel door mij. Daar gaan we. Nee, dat is Thijs. Wacht. Daar gaan we. Ja, kom eens al verkeerd. Oké, wacht. Drie. Wacht. En... Wacht, ik ben eigenlijk al verkeerd. Dat is de stress.
4: Sukkel.
0: Ja, sukkel. Wacht. Nog eens. Oké.

0: gaan regenen, dan lijkt me dat straf. Nee, nee, nee, nee. Was het duidelijk ook gewoon, of?
1: Ik denk het.
0: Ja?
1: Schoon weer, hè.
0: Ja.
1: Dat is het gewoon.
0: Ja, met een klein beetje regen her en der.

0: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
1: Dit is Stop!
2: Ik beloof plechtig dat ik voor de rest van de ochtend niet meer ga zingen. Echt waar, ja. Dit zijn de top headlines van Serafien.
3: Goedemorgen. Er blijven meer meldingen komen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciens of dakwerkers. Dit jaar al meer dan 1100. Dat zegt de overheid sinds Economie, die vorig jaar ook al extra controles deed door de vele klachten. Het gaat dan over misleidende prijzen of slecht uitgevoerde werken. Consumentenexperte Safia Yashou legt uit hoe je dat kan vermijden.
4: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste hersteller te bellen. Vraag vooraf een duidelijke prijs of offerte en wat daarin inbegrepen is. Wees ook op je hoede voor herstellers die alleen met een lage vanafprijs adverteren, maar geen duidelijke totaalprijs willen geven of alleen cash betaald willen worden.
3: Kies ook in nood niet de eerste, de beste hersteller en lees vooraf de reviews. Nog nooit gingen er zoveel leerlingen naar een zomerschool. Dat schrijft De Morgen. Deze zomer waren er bijna 22.000. Die zomerscholen zijn opgericht tijdens de coronacrisis om leerlingen met een leerachterstand bij te scholen tijdens de vakantie. Vooral voor taal en wiskunde, want daarvoor is de achterstand vaak het grootst. In Congo blijft het ebola-virus stevig verspreiden. Het virus is nu ook in een zesde provincie vastgesteld in het noorden. Daar is ook al iemand overleden aan ebola. Journaliste Tessa Rens is in de hoofdstad Kinshasa.
5: Het eerste wat wij bijvoorbeeld zagen op de luchthaven waren infopanelen met uitleg over ebola en wat mensen moeten doen als ze symptomen hebben, waar ze naartoe moeten gaan bijvoorbeeld. Ebola heeft Kinshasa nog niet bereikt en dat is maar goed ook. In Kinshasa wonen naar schatting 20 miljoen mensen, heel dicht op elkaar en in zeer slechte hygiënische omstandigheden.
3: Al zeker 4.500 mensen raakten besmet. In het Verenigd Koninkrijk heeft de rechtspopulistische Nigel Farage van Reform UK zoals verwacht de tussentijdse bijverkiezingen gewonnen in zijn kiesdistrict Clacton van zijn satirische tegenkandidaat verkleed als vuilnisbak. Daarmee krijgt Farage zijn zetel in het parlement terug. Hij stapte een maand geleden zelf op als parlementslid om te ontsnappen aan een onderzoek over gesjoemel. In Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Dat meldt het Letse leger op X. Ze vermoeden dat het gaat om een Oekraïense drone die van zijn koers afweek door Russische storingen. Letland grenst aan Rusland en door de oorlog met Oekraïne zijn daar geregeld incidenten met drones. In juni schoot de NAVO-gevechtsvliegtuigen nog een drone uit de lucht. En in het tennis is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi van Cincinnati in de VS. Collignon verloor in twee sets van de Argentijnse Mariano Navone, de nummer 44 van de wereld. Collignon zelf staat 38e op de wereldranglijst. In de volgende ronde speelt Navone tegen Alexander Bloks. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maximaal tot 37 graden. Morgen rond 30 graden, dan is er lokaal kans op buien. Zondag weer meestal droog tot 25 graden. En op maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
6: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.
2: Ja, tot die tijd moet ik nog een uur lang voldoen aan allerlei opdrachten, al denk ik dat de kust op dit moment wel even veilig is. Maar goed, dit

0: Celic Rabbit op en Put Your Hands Up for Detroit. Een hele goede morgen, nog tot 10 uur. Kan ik enkel naar opdrachten ondergaan? Dat komt omdat ik mij een paar weken geleden eens gigantisch overslapen heb, toch Alexander?
1: Klopt, konden we niet zomaar laten voorbijgaan. Dus een gepaste straf was wel op zijn plaats.
0: Ja, en ik voelde daarnet aan alles dat het rustig zou zijn de komende paar minuten, maar... Ineens zag ik een berichtje binnenkomen van Stijn. Ik weet niet of jij het ook gezien hebt, Alexander.
1: Ik heb het gezien, ja.
0: Ja. Kijk eens aan de onderkant van je bureau. Nu ben ik een hele nieuwsgierige mens, dus ik had u nog niet gezegd dat ik dat berichtje had zien binnenkomen. Want ja, jij kunt mij natuurlijk gewoon tegenhouden. Ik ben naar mijn bureau gestapt. En ik vind daar... helemaal niks. En ik vind dat raar. Ik snap dat niet.
1: Goh, ik...
0: Er is iets, ik voel het.
1: Niet zo raar.
0: Want?
1: Ja.
0: Ja? Ja?
1: Ik kan er nog niks over zeggen.
0: Ah ja, maar er komt dus wel nog iets met onder een bureau. Moet ik onder een bureau kruipen?
1: Misschien.
0: Oei, oké. Kijk, alles is duidelijk. Of toch ongeveer. Er komt zeker nog een opdracht aan binnen dit en een paar minuten. Dat ben ik zeker. Alleen weet ik nog niet wat. Het is voor mij een even grote verrassing, kan ik je vertellen.

0: Deze nieuwste van Keigo in de ochtend van Top.
1: De ochtend van Top.
0: En Take Me Back. Ja, daarnet dus een berichtje van Stijn die zei... Brian, ga eens even aan de onderkant van je bureau gaan kijken. Ik ben hier op de redactie naar mijn bureau gestapt. Ik heb daar werkelijk geen saus gevonden. Niets, maar echt niets, Alexander. En ik vind dat raar.
2: Dat snap ik, dat je dat raar vindt. Maar misschien... Ik voel dat je op zoek bent naar duidelijkheid hierover.
0: Dat doe je heel goed aangevoeld. Ja, klopt.
2: Dus
0: ja.
2: Misschien moeten we daaraan gewoon voor zorgen.
0: Ja, zeer graag. Ik ben heel benieuwd. Okay. Wat wordt er nu van mij verwacht? Ik weet het niet. Hè?
2: Dan mag je even op uw mengpaneel de telefoonschuif openzetten.
0: Ja.
2: Voilà. En dan ga ik voor u iemand bellen.
0: Ja? Oké, ja. En weet jij wie dat we bellen? Ja, toch, of niet?
2: Ja.
0: Oké. Ik dus niet.
3: Hallo, Louis.
0: Oh, nee. Hey, Louis. Goedemorgen. Oh, nee.
3: Goedemorgen.
0: Kijk, je moet weten, lieve luisteraar, toen ik aan deze show begon, ben ik de studio ingestapt en dacht ik... Lobby Bernhard, die begint toch maar om 4 uur met zijn programma. Dus ik ga die voor 10 uur niet tegenkomen. En nu hangt jij aan mijn lijn. Je snapt, Lobby, dat ik dat een klein beetje eng vind.
3: Ja, ik kon toch onmogelijk die fantastische ochtend laten voorbijgaan zonder een opdracht van mij, Brian.
0: Ja, dat kon je wel. Maar ik heb de indruk dat je ervoor gekozen hebt om dat niet te doen.
3: Ja, klopt. Zeker. Ik heb iets voorbereid.
0: Nee,
3: ik heb
0: gisteravond
3: al voorbereid. En daarnet is het al eventjes aan bod gekomen van Stijn.
0: Ja.
3: Ja, er hangt niet iets onder jouw bureau.
0: Nee, dat heb ik gezien, ja.
3: Maar wel iets onder de studiotafel. Je mag misschien eens kijken.
0: Nee.
3: Ja. Kijk maar eventjes, gewoon op het gemakje. Daar heb ik gisteravond tijdens de uitzending iets gehangen.
0: Ja.
3: En dat zal nu van pas komen. Zie je het?
0: Ja, maar wat is dat?
3: Ja, neem het er maar gewoon van. Dat is iets leuks, een hulpstuk.
0: Oh, nee.
3: Om heel tof te doen.
0: Oh, nee. Moet ik dat, is dat zo een ding om in mijn mond te steken, waarbij dat ik dan zo...
3: Dat is inderdaad zo'n klem om in je mond te steken.
0: Nee! Louis Bernhard!
3: Je gaat daardoor nog beter articuleren, Brian.
0: Dus
3: dat
0: is
3: een hulpstukje om de volgende plaat aan te kondigen. Ik weet... Ik kan wat extra articulatielessen gebruiken. En ik heb iets kleins voorzien.
0: Ik ga zo hard op je gezicht slaan straks als jij toekomt. Extra. Oké, ja. Allee, bon, dus wacht. En dan moet ik dat met dat ding nu die volgende plaat aankondigen. Is dat wat je
3: Je mag dat gewoon in je mond steken en dan ga je perfect klinken om de volgende plaat aan te kondigen.
0: Wacht, want ik ben zo... Oh, ik vind dit heel stom. Wacht, hè. Oh. Dat raakt niet in mijn mond, wacht.
3: Ja, dat geloof ik niet.
0: Zak, maar hoe werkt dit? Wacht, hè. Huh? Is dat met die grote kant? Ik weet het niet. Huh?
3: Huh? De kleine kantjes moet je in je mond doen.
0: Ah ja, zo.
3: Ja, zo. Ik ben benieuwd.
0: Alexander, ja. Ja,
3: dat
0: ga je.
3: Wat zeg je? Ja, ja. Articuleren.
0: Oké, articuleren. Dit is heel aan. Oké, de Helga staat. Dankjewel, Louis Bernhard. Zeg je?
3: Ja.
0: Oké, okay, er staan hè. Dat is al heel. Oké, de Helga staat. Oh, dit is zo slecht. Randy en Goddard met de Hessie in haar hand. Louis Bernhard, ik haat u, vriend. En je haalt er voldoening uit, hè? Ik weet het.
3: Zeer zeker.
0: Zak. Tot straks, vriend.
3: Yo.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2.0.

0: dat hier al geweest, zeg. Vrijdag 14 augustus, bijna 9:30. Een hele goede morgen. En je luistert naar de ochtend van Top. Vandaag een klein beetje anders dan anders, want het is de laatste. Maandag zijn Jeroen en Koen er terug. Daarom heb ik het gezelschap gekregen van Alexander. Amai.
1: Dat klopt, dat is de naam.
0: Nog altijd, ja, zeer zeker. Want ik moet vandaag goed maken dat ik mij een paar weken geleden heb overslapen. En daardoor krijg ik allemaal challenges toegeworpen die ik eigenlijk niet mag weigeren. En het is toch wel al wat geweest vandaag.
1: Ja, absoluut. Het begon meteen om iets over zeven al met de zomerwekker. Dat was luisteraar Maarten, die jou heeft laten meezingen. Ja. Op de intro, op de soundtrack van The Lion King.
0: Dankjewel, Maarten. De volgende was dan... ben ik het eigenlijk al kwijt? Wat heb ik daarna? Ah, zeg eens
1: Absoluut.
0: Ja, zeg eens daar ben ik redelijk snel de mist in gegaan, omdat ik zwembad niet mocht zeggen en Beide is denk ik binnen de 3 seconden mislukt.
1: Absoluut. Maar het levert de luisteraar Natasha wel gewoon een mooie top koffiemok op.
0: En
1: dus
0: daar is ze zeer blij mee. Daar ben ik van overtuigd.
1: Absoluut.
0: En dan?
1: Ja, we hadden natuurlijk door die zomerwekker, die dan de intro van The Lion King was, hadden we... Ja, de echte zomerwekker gemist. Dus als straf ter compensatie moest hij dan een kwartier op verzoek gaan. Met heel veel verzoekplaten die zijn binnengekomen in de Topradio BE-app.
0: Klopt. Was zelfs met een glimlach, want dat is op zich niet zo moeilijk voor mij.
1: Absoluut.
0: Verzoekplaatjes draaien, dat is dan wel gelukt. Daarna heb ik een twintigtal minuten gepresenteerd zonder handen.
1: Ja, dat klopt. 20 minuten was het plan. Maar het is uiteindelijk een half uur geworden.
0: Ja, maar ik vond het eigenlijk wel aangenaam, want jij hebt gewoon alles in mijn plaats gedaan.
1: Dat is wel waar. Ik heb al het werk gedaan.
0: Ja, en ik heb hier gewoon op start geklikt. Dus dat was wel zeer praktisch. Daarna heb ik het KMAI zelf gezongen. Daar gaan we heel snel voorbij gaan. Daarnet had ik dan ook nog Louis aan de lijn met van alles in mijn mond steken en zo. En op die manier dan een plaat aankondigen. Daar heeft niemand iets van verstaan. Kijk, de show duurt nog een half uur. Komt er nog iets aan, Alexander?
1: Er kan nog veel gebeuren. Dat is het enige wat ik kan verklappen.
0: Nou, spannend, dat sowieso. Onderweg op deze vrijdagochtend. Jugal na LS

0: om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Sun. Kenneth heeft hem eerder vanochtend aangevraagd. Jugal en Moving to the Sun hoorde je bij Top. Goedemorgen.
1: De ochtend van Top.
0: Ja, het zal wel zijn, nog een 25-tal minuten in een iets andere vorm, want ik moet allemaal opdrachten volbrengen. Er zijn er al een hele hoop geweest met zingen, met dingen in mijn mond steken, met alles. Alles heeft er al in gezeten. Er komt nog iets aan, heb ik het gevoel.
2: Absoluut. 25 minuten, dat is nog een zee van tijd en ik kreeg een challenge binnen van Jante uit Peer in de Topradio BE-app. Ze vroeg of het geen leuk idee was, Brian, om de volledige voorraad aan festivaltickets weg te geven.
0: Ja.
2: Nu ja, goed.
0: Die wil dat ik mijn ontslag krijg.
2: Dat klopt. En ik ook. Dus dat gaan we niet doen. Dat is een beetje gevaarlijk.
0: Ja.
2: Maar ik heb wel een ander leuk idee. Misschien moeten we er gewoon één festivalticket uithalen, één duoticket voor Camping Kids Club op zaterdag 22 augustus in Kortrijk.
0: Oké.
2: En het is aan jou om dat nog voor 10 uur, voor het einde van jouw show, weg te geven. Oh. En hoe dat je dat doet, maakt mij helemaal niets uit. Het is aan jou.
0: Helemaal niets uit.
2: Nee.
0: Ja, Camping Kids. Ik denk dat dat festival geen inleiding meer nodig heeft. Ik denk dat iedereen Camping Kids wel kent. En als je het kent, dan moet je het op eigen initiatief maar even gaan opzoeken. Want dat is op zich al een risico, denk ik. Heel leuk. De man achter Camping Kids, dat is
2: MC Drummer.
0: MC Drummer. Dus dan lijkt mij het leuk om gewoon in de Top Radio BE-app je beste imitatie van MC Drummer door te sturen.
2: Ja.
0: Dat kan. Yo, hasjes, MC Drummer hier. Allee, zo, dat soort zijn. Allee, je mag kiezen. Je mag iets zeggen, je mag iets doen. En ik betover u tot jury. Want ja,
2: okay.
0: ik ben niet. Allee, ik bedoel, ik hou er mij buiten. Jij mag dan beslissen wie dan wint. Goed,
2: okay.
0: En dan bellen we die straks even op. Dus als jij een duo-ticket voor Camping Kids Club wilt winnen, dan stuur je nu jouw beste imitatie van zijn grootheid MC Drummer in via de Top Radio BE-app. Dat wordt lachen, ben ik zeker van.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt Young Communities in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wie maakt je communities een zak slimmer? Pardon. Het is nu toch niet serieus.
1: Yo, gastjes, 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Junk Project, Frankie Jones, Bounty Hunter. Tickets op campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wilde niet missen.
0: Allee, serieus. Moduvan, wie maakt je kabinetten een zak slimmer?

0: wat een shitload aan MC Drummers zijn er binnengekomen in de app. Ik had daar misschien een klein beetje beter moeten over nadenken.
1: Dit is top.
0: Ja, ik heb hier nog een duo-ticket te geven in, voor Camping Kitsch, want dat was de laatste opdracht, toch?
2: Absoluut. Jante uit Peer wilde eigenlijk dat we de volledige ticketvoorraad zouden weggeven. Beetje te gevaarlijk.
0: Klopt.
2: Dus ik heb er gewoon één duo-ticket uitgehaald voor Camping Kitsch Club in Kortrijk op zaterdag 22 augustus. Dat is volgende week zaterdag al. Dus
0: ik hoop dat iedereen die heeft meegedaan ook gewoon nog niks te doen heeft op die dag. Want dat zou natuurlijk lullig zijn. Heel wat berichten zijn binnengekomen. Zo was er bijvoorbeeld Thibaut, zag ik binnenkomen in de app. Even luisteren.
3: Yo, hasjes. MC Drummer hier. Yo. Volgende week Camping Kitsch. Allemaal welkom. Kortrijk. Place to be. Mag maar dat je er zit.
0: Ik vond dat eigenlijk al niet slecht.
2: Ik vind dat veelbelovend.
0: Ja, hè, ik vind dat ook. Er was ook, en dat vond ik opvallend eigenlijk, want dat zie ik niet, maar dat kan aan mij liggen, een vrouwelijke MC Drummer.
4: Yo, hasjes, MC Drummer hier. Het is weer het beste festival van heel het jaar.
0: Zwaar.
4: En kom er allemaal af, zou ik zeggen. En het is het beste bier, het is primus.
0: Ja, daar valt over te discussiëren. Maar dat is inderdaad wel iets wat MC Drummer zou zeggen. Dus ook al bij al niet slecht gedaan. Maar, en ik denk dat we wel absoluut een winnaar hebben. Als ik zeg, goedemorgen Addison.
5: Goedemorgen Brian en compagnie.
0: Hallo, wacht, is het Addison of is het MC Drummer op dit moment?
5: Het is eigenlijk normaal Adelson.
0: Ah, excuseer. Adelson.
5: Maar, ja... Alias MC Drummer.
0: Alias MC Drummer. Ik stel voor dat we eens even samen gaan luisteren naar hoe jouw opgave klonk daarnet. Ben je er klaar voor?
5: Ik ben er helemaal klaar voor.
6: Yo hasjes, MC Drummer hier. Wist je dat we met Camping Kitsch ook de beste artiesten boeien en ook het beste van het beste geven? Dat feestje van de jaren 22 augustus, dat wilde echt niet missen.
0: Maar jongens toch, hoe goed is dat, Alison? Ik vind oprecht dat je dat keigoed gedaan hebt. Kijk, voilà. Hup. Je krijgt van mij knijtenhard dat duo-ticket opgestuurd. Heb je al plannen die 22e? Of ging je al toevallig?
5: Eigenlijk ging ik al, maar ik ken iemand dat ik zeer zeker een heel groot plezier ga doen. Iemand die er niet kon geraken omdat de tickets niet meer zo goed verkrijgbaar zijn. Dus ik ga iemand verrassen, denk ik.
0: Oh, nee, je mocht dat nu ook al zeggen. Ik vind het heel leuk dat je mij wilt meevragen. Dat vind ik heel tof. Nee, aan wie denk je?
5: Maar eerst al je opdrachten goed.
0: Vond je het al een beetje oké? Vond je dat ik het al wel wat goed gedaan heb, de opdrachten, of kan het beter?
5: Kan beter.
0: Ja, nee. Zingen is absoluut niet mijn talent, dat is zo. Alison, dankjewel en zeer veel plezier daar in Camping Kitsch op 22 augustus. Salut, hè.
5: Dank u, vriendelijk. Dank u wel, gasten.

0: Vijf voor tien op deze vrijdagochtend. Na de top headlines krijg je Thibaut van Leliendaal.
1: De ochtend van Top.
0: En dat wil zeggen dat de ochtend van Top er voor deze zomer op zit. Want maandag zijn Jeroen en Koen er terug. Het was vandaag een iets of wat ander. Een zeer andere show dan de andere dagen van de zomer. Alexander, daar zit jij voor een groot deel tussen.
2: Absoluut. Ja. Dat klopt.
0: Komt natuurlijk omdat ik mij heb overslapen. Ik heb één belangrijke vraag, Alexander Balkens. Is het nu oké? Is het nu klaar? Gaat het mij nu niet meer doorgestoken worden? Heb ik alle opdrachten nu volbracht? Is het genoeg geweest nu?
2: Ik vind van wel.
0: Ja!
2: Oh! Ik vind van wel.
0: Jee, daar ben ik zeer, zeer blij om. Dan kunnen we het nu in schoonheid afronden. Dankjewel trouwens om dat hier allemaal zo goed te regelen.
2: Dat is heel graag gedaan. En het voordeel is inderdaad, Jeroen en Koen zijn terug vanaf maandag. Dus die wekker mag een beetje later. Dus normaal gezien gaat het jou niet meer overkomen.
0: Nee, laat ons dat vooral hopen. Zometeen dus na 10 uur, Thibaut van Leliendaal. En ik heb gezien dat hij Dua Lipa heeft meegebracht. Wat ben ik jaloers op. Houdini hoor je zometeen na Cheat Codes en Criss Cross Amsterdam.

0: Dit is Top.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Hier is Serafine met de Top Headlines. Een goedemorgen, Serafine.
2: Goedemorgen. De grootste vape-winkelketen in ons land, Dampshop, overtreedt systematisch de wet door bijvoorbeeld verboden vapes te verkopen en illegale kortingen te geven. Dat heeft de onderzoekscel van HLN ontdekt via klokkenluiders. Onderzoeksjournalist Joppen Uits.
3: Ze overplakken de houdbaarheidsdata op producten die eigenlijk al 3 maanden vervallen zijn. Producten zijn plots niet 1 jaar goed, maar 18 maanden goed. Vapeverkopers mogen van de FOD Volksgezondheid de houdbaarheidsdata overplakken voor de originele houdbaarheidsdatum verstreken is. En dat is hier eigenlijk helemaal niet gebeurd.
2: Toxicologen waarschuwen dat vapes met oude producten nog schadelijker zijn dan andere vapes. Er blijven meer meldingen komen over hersteldiensten, zoals loodgieters, elektriciëns of dakwerkers. Dit jaar al meer dan 1100. Dat zegt de overheidsdienst Economie, die vorig jaar ook al extra controles deed door de vele klachten. Het gaat dan over misleidende prijzen of slecht uitgevoerde werken. Consumentenexperte Safia Yashou legt uit hoe je dat kan vermijden.
4: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste hersteller te bellen. Vraag vooraf een duidelijke prijs of offerte en wat daarin inbegrepen is. Wees ook op je hoede voor herstellers die alleen met een lage vanafprijs adverteren, maar geen duidelijke totaalprijs willen geven of alleen cash betaald willen worden.
2: En op het EK zwemmen in Parijs heeft Florine Gaspard zich geplaatst voor de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zwom de 15e tijd van meer dan 50 deelnemsters in de reekse. Het wordt opnieuw zonnig en heet, 37 graden. Morgen rond 30 graden en dan is er ook kans op buien. Zondag weer meestal droog tot 25 graden. En ook maandag is het droog dan bij 25 graden.
1: Nog 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten kwijt bent. Op de E40 richting Gent 12 minuten bijrekenen tussen Erpenmeren en Zwijnaarden. En tenslotte op de E313 richting Antwerpen 9 minuten bijtellen tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 5 minuten.
0: Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
1: Het is vrijdag en dat tovert toch automatisch een smile op je gezicht. Hier is Dua Lipa nu, die komt ook toveren. Houdini.
0: Top.

zonneke. Laat maar komen. Ik hou je gezelschap op deze zonnige vrijdagvoormiddag. En dat met de beste hits van het moment. En ook van een tijdje geleden, zoals deze hier. Day and Night van Kid Cudi en de Crookers.

Het is vrijdag vandaag, dus je weekend start hier dan altijd een beetje vroeger met onze top hit 40. En zometeen overloop ik nog eens de top 3 van vorige week. Eerst nog deze klassieker van Robert Miles.

Deco-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

Deze namiddag om 1 uur start je weekend hier met de Top Hit 40. En om al helemaal mee te zijn, overloop ik nog eens de top 3 van vorige week met prop.

zeer benieuwd of deze die daar ook gaat blijven staan. Deze You Go Moving to the Sun. Ik vind hem alvast fantastisch. Je hoort de Top 40 vanaf 1 uur. En dat bij Bart-Jan. Zeer benieuwd

0: vrijdag. De zon schijnt en je luistert naar Top. Met zometeen Virtual Zone die voorbij komt. Met Virtual Zone. Moet je kunnen. Eerst nog twee plekken waar je 15 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E40 richting Gent, daar is een ongeval gebeurd tussen Aalst en Wetteren. Reken daar 28 minuten bij. En op de E313 richting Antwerpen, 26 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro. Hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Check voor vertrek.
7: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
6: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
7: Check.
8: IKEA-tip van de week.
9: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
10: Ah ja, om de matrassen te testen.
8: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
10: Wat?
8: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
10: En wat met de balletjes?
8: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
12: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
14: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
15: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
14: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
15: En klanten altijd tevreden.
14: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be. Dit is
16: Top. We make your move. Your summer beat.
17: Thibaut van Leliendaal.

0: doet toch extra deugd, hè, op een vrijdag. Deze Virtual Zone van Virtual Zone. En nu is het weer aan jou.
1: Hit of shit.
0: Jij mag nog twee keer je mening geven over Ring My Bell van H. Nu nog eens, op dit moment, dus neem de Top Radio BE-app er maar bij. En ook nog eens tijdens de Top Hit 40 bij Bart-Jan. Deze namiddag, want daar valt dan de beslissing. We tellen dan alle stemmen samen en beslissen of het een hit of een shit is. Je stemt gewoon door een berichtje te sturen via de Top Radio BE-app voor deze remake van Ring My Bell door H.

Eén simpele vraag, hit of shit? You can ring my bell, ring my bell. En dat mag je mij nu laten weten over deze H en Ring My Bell. Nu, DJ Licious, Magic With You.

0: en many more. Tickets op campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wilde niet missen.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
2: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
3: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
5: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren? Luister.

0: Jij mag nog eens je mening geven over de nieuwste van Edge, Ring My Bell. Wat vond jij ervan? Hit of shit?
1: Hit of shit?
0: Weer heel veel berichtjes die zijn binnengekomen via de Top Radio BE-app. Kathleen die stuurt... Shit, het origineel is veel beter. Sorry daarvoor. Je moet je niet excuseren, Kathleen. Dat is jouw eigen mening, dat telt. Laurens die stuurt... Hit, echt een goede schijf. Tatjana die vindt het ook nog steeds een hit. Filip, voor mij blijft het een shit. Johan stuurt 6 of 7 of zelfs 10... poep-emojis in de Top Radio BF. Dus duidelijk shit. Davy vindt het ook een shit. Maar dan heb je Kenny, die zegt geen hit, maar ook geen shit. Dus af en toe mag je hem eens draaien, Thibaut. Wel, Kenny, misschien kunnen we dat afspreken. Kobe die stuurt, ik hou van Top Radio, dus voor mij is het sowieso een hit. Shelia ook hit. Gillian ook een hit. Dus eigenlijk redelijk veel hits vandaag. Hij doet het goed. Als hij zo blijft voortgaan, bombarderen we misschien zelf nog tot Top Tune of the Week. Zometeen bij Bart-Jan. Tijdens de Top Hit 40 hoor je het verdict over deze Edge en Ring My Bell. En over de Top Tune of the Week gesproken, hier is hij nog eens.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Peggy Goo.

0: Dus,
1: Bompie,
0: deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
1: Ja?
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel?
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: Promo koken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
9: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Dit is Stop!
12: Je moet langer en langer wachten op je bouwvergunning. Serafine weet meer. Goedemorgen, Serafine.
13: Goedemorgen. Je moet al maar langer wachten op een bouwvergunning. Het duurt gemiddeld bijna 100 dagen volgens het departement Omgeving. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. Veronique Janssens van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten verklaart.
14: Dat heeft voor een stukje te maken met het feit dat de aanvragen steeds complexer worden, maar dat erop voor zorgt dat gemeenten meer adviezen moeten vragen, waar dat zij dan ook de nodige tijd op moeten wachten vooraleer dat die adviezen binnenkomen. En op die manier zien we wel een stijging in die aanvraagtijd.
13: En er zijn ook te weinig ambtenaren om de bouwaanvragen te behandelen. Bevoegd minister Broens wil het systeem daarom hervormen. 8 op de 10 grensarbeiders in ons land komen uit Frankrijk. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Vorig jaar ging het om bijna 40.000 collega's. Het jaar voordien nog 1000-tal minder. De meeste werken in Henegouwen en Namen. Omgekeerd werkten er vorig jaar een goede 85.000 Belgen in het buitenland. De meeste in Luxemburg en Nederland. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Florine Gaspard zich geplaatst voor de halve finale van de 50 meter vrije slag vanavond. Ze zwom de 15e tijd van meer dan 50 deelnemsters in de reeks. Opnieuw een zonnige dag vandaag en extreem warm. We halen 37 graden. Morgen wordt het zo'n 30 graden, dan is er kans op buien. Zondag blijft het weer droog, dan bij 25 graden. En ook maandag droog en rond 25 graden.
12: Nog 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je een kwartier of meer kwijt bent. Op de E313 richting Antwerpen, daar moet je 35 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Borgerhout. En tot slot op de E40 richting Gent, tel er daar een half uur bij tussen Aalst en Wetteren. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
11: Dit is Top! Thibaut van Leliendaal.
12: Met zometeen een stukje nieuwe muziek van Robin Schulz. Eerst nog Babs en Klaar. En Renier Zonneveld. Loco, loco.

vrijdag vandaag. En wie vrijdag zegt, die zegt ook New Music Friday. Dat is zo de dag dat artiesten nieuwe muziek droppen op Spotify en ook gewoon wereldwijd. En zo ook de Duitser Robin Schulz, de Duitse DJ.

eigenlijk dus gewoon tekst over gezet, over de bullet. Maar ik vind het wel leuk. Het heeft zo'n nieuwe deuntje ook, alleen ietsje rapper. En kijk, wie weet hoor je hem hier ook wel binnenkort op top. Nu nog eens Robin Schulz, maar dan wel met Dennis Lloyd. Young Right Now.

Deze ochtend was het de laatste keer vroeg opstaan voor onze Brian, want volgende week zijn Jeroen en Koen terug in de ochtend van Top. En voor die laatste ochtend moest Brian enkele opdrachten ondergaan, omdat hij zich deze zomer had overslapen. Met de handen achter de rug presenteren, een kwartier lang verzoekjes draaien en hij moest ook zingen. Ja, je hoort het goed. Het deed een beetje pijn aan de oren als ik heel eerlijk ben. Maar het was zo grappig, dus zometeen ga ik nog eens een stukje laten horen. Eerst nog Fisher en J-Lo, Waiting for Tonight.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is ze!
3: De Vos Lemmes.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent.

0: Weerbericht van het KMAI.
1: Elke vrijdag tijdens de zomervakantie krijg je in de ochtend het weerbericht van het KMAI. Dat is eigenlijk AI die een liedje maakt van het weer voor het komend weekend. Wel, deze ochtend kreeg Brian een tal van opdrachten omdat hij zich had overslapen. En een van die opdrachten was heel simpel. Hij moest zelf het weerbericht inzingen. En luister goed, want dat klonk zo.

0: half 12. Zometeen is het tijd voor nog eens een amazing momentje op je radio. Daar gaan Joel Corey en MNEK voor zorgen met Head and Heart. Die zijn onderweg. En ik heb ook weer een nieuw dilemma voor je klaarstaan vandaag. Eerst nog één plek op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 20 minuten kwijt bent. En dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 23 minuten bij rekenen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het maar wel minder dan 20 minuten.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging, 1 plus 1,

waar mijn hart goes. Neem de smartphone er maar bij. Daily Dilemma. Want ik heb weer een nieuw Daily Dilemma voor jou klaarstaan. En ik las gisteren dat de gas- en stroomfactuur het hoogste ooit staan. Alleen sinds een lange tijd, de prijzen dan. Een geluk dat het dus warm buiten is, dat je je verwarming niet moet opzetten. Maar dat bracht me dus wel bij het dilemma van vandaag, want ik vraag mij dan af, ga jij voor een vast contract of voor een variabel energiecontract? Bij een vast contract staat de prijs vast en bij een variabel hangt het natuurlijk af van wat de prijs van gas en elektriciteit bedraagt in de maand. Dus je gaat maandelijks andere bedragen betalen. Dus als je een variabel hebt de dag van vandaag, dan ga je pech hebben, want het staat dus hoger dan ooit. Maar voor wat zou jij kiezen of voor wat heb jij gekozen liever? Je mag het mij eens laten weten via de Top Radio B-app. En ook waarom? Ga je voor een vast contract of voor een variabel? Je mag het mij laten weten, zoals altijd, via de Top Radio B-app.

0: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: Daily Dilemma.
1: Gelukkig dat het warm is, dan moet je je verwarming niet opzetten, want tegenwoordig zijn de prijzen van energie, van elektriciteit en gas op het hoogste ooit. En dus daarom het dilemma van vandaag. Ga jij voor een vast of voor een variabel energiecontract? Ik heb zo de indruk dat de tijd van een variabel contract dat een beetje is afgelopen, eerlijk gezegd, als ik de topradio BE mag lopen. Komt waarschijnlijk door de prijzen, ja, die zo hard schommelen. Joris, Lisa, Jan, die gaan wel nog voor een variabel contract, want ze hopen ooit op een serieuze daling in de prijzen. Dus die is eigenlijk een beetje gokken. Marian, die stuurt vast voor mij, zo weet ik echt wat ik maandelijks kan uitgeven of wat mijn maandelijkse kosten zijn, liever. En David, die legt het eigenlijk heel goed uit via de Topradio B-app. Historisch en actueel is een variabel contract gemiddeld het voordeligst, maar een vast contract biedt natuurlijk die absolute budgetzekerheid. Maar als ik toch naar het merendeel kijk onder ons, die kiest toch voor een vast energiecontract. Ik zit ook zelf in team vast contract. Ik vind variabel te veel gokken of zo, denk ik, ja. Wachten tot de prijzen dalen? Nee. Niks voor mij. Zwat, hier is Lady Gaga nu met Alejandro.

hebt het misschien al gehoord, maar ik ben in een redelijk goede mood vandaag. En dat vertaalt zich ook een beetje naar de playlist. Want als ik in een goede mood ben, dan draai ik al eens graag zo wat schaamteloze muziek. Hier net heb je deze gehoord. To Fabiola met Lift You Up. En ik kreeg daar een leuk commentaar op in de Top Radio Web. Nico stuurde bijvoorbeeld Lift You Up, zalig op deze vrijdag. Wel, omdat ik goed gezien ben, gaan we er gewoon nog eentje doen. En daarvoor keren we terug naar 2025 op het Eurovisie Songfestival. Want toen kwam er een Est dit zingen op het podium. Tommy Cash met Espresso Macchiato.

0: Dit is Stop!
1: Het is officieel, we hebben een derde hittegolf. Serafien weet meer. Goedemiddag, Serafien.
2: Goedemiddag. We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd zo net de derde 30 graden gemeten. En er is meer, zegt KMI-weerman David de Henouw.
3: Wat Ukkel betreft krijgen we mogelijk de warmste dag van het jaar. De vorige warmste dag is 35,5 graden, was op 26 juni in Ukkel. Maar het zal niet overal de warmste zijn. Ik denk dat we plaatselijk tot 7 of 38 misschien in de limiet kunnen gaan. Wat het westen betreft, de kust, daar zal het iets minder warm zijn.
2: De hittegolf duurt al 7 dagen. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud te gaan zoeken. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf waar arbeiders gisteren een goudschat van 9 miljoen euro vonden. Geen goed idee, waarschuwt de korpschef Patrick Vijs.
4: Het enige dat je nu nog kan zien is een bouwwerf. Al het goud is weg. Neem zeker geen risico's. Ga zeker niet gaan kijken. Of loop zeker s'nachts of in het weekend niet op die bouw zitten. Het is heel gevaarlijk. Je kan in een put vallen, je kan iets breken. Dus blijf er alsjeblieft weg.
2: Het parket onderzoekt nog waar het goud vandaan komt en van wie het is. Je moet al maar langer wachten op een bouwvergunning. Het duurt gemiddeld bijna 100 dagen volgens het Vlaams departement Omgeving. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. Veronique Janssens van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten verklaart.
5: Dat heeft voor een stukje te maken met het feit dat de aanvragen steeds complexer worden, maar dat ervoor zorgt dat gemeenten meer adviezen moeten vragen, waar dat zij dan ook de nodige tijd op moeten wachten vooraleer dat die adviezen binnenkomen. En op die manier zien we wel een stijging in die aanvraagtijd.
2: En er zijn ook te weinig ambtenaren om de bouwaanvragen te behandelen. Bevoegd minister Broens wil het systeem daarom hervormen. En als je nog diesel moet tanken, dan doe je dat best vandaag. Want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt dan naar 2,28 euro per liter. Die schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. In het departement Landes in Zuidwest-Frankrijk is nu al zo'n 1100 hectare natuur verwoest door de bosbrand die daar gisteren uitbrak. Er is voorlopig geen schade en het vuur werd even afgeremd door de hoge luchtvochtigheid. Maar het wordt er vanmiddag weer heel warm, dus ziet er naar uit dat het vuur nog verder uitbreidt. En op het EK zwemmen in Parijs plaatste Roos van Otterdijk zich makkelijk voor de halve finale van de 200 meter wisselslag vanavond al. En Florien Gaspar plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 50 meter vrije slag, ook vanavond. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet, 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
1: Snik heet, dus als je onderweg bent, vergeet zeker geen flesje water mee te nemen in de auto. Want er zijn 3 plekken waar je meer dan 20 minuten kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E40 richting Gent moet je een half uur bijtellen tussen Aalst en Wetteren. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland 23 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de E313 richting Antwerpen 22 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Thibaut van Leliendaal.
1: Allee op, nog een halve dag en het weekend kan beginnen. We houden samen vol met nu Gabri Ponte. We could be together.

Emmanuel Macron zit gewoon op vakantie. En de Fransen nemen hem dat kwalijk, dat hij op vakantie is, terwijl Frankrijk bijna letterlijk in brand staat. Maar kijk, langs een kant kan ik dat wel begrijpen. Iedereen heeft recht op zijn vakantie. En geef nu toe, zie jij Emmanuel Macron al zelf een brand gaan blussen? Nee toch? Dus ik vind het allemaal een beetje vergezocht, de commentaar op Emmanuel Macron. Maar kijk, Emmanuel, geniet van je verlof, man. You're so-

Ik kijk al uit naar vanavond, want vrijdagavond is date night voor mij en mijn vriendin. En vanavond op het programma... De nieuwste Spider-Man film. Met Tom Holland natuurlijk. En ik kijk er al een hele week naar uit. Dat is echt de film die ik zo graag wil zien. Ik hou zo hard van de Spider-Man films, dat is niet normaal. En ook al in gewoon de cinema. Nachos, snoep, popcorn, laat maar komen. Maar kijk, ik ben ook eens benieuwd naar jouw plannen voor komend weekend of voor vanavond. Ga jij ook op date? Of ga je helemaal iets anders doen? Kan ook. Ben je op vakantie? Je mag het mij eens laten weten via de Top Radio BE-app. Wat zijn jouw plannen komend weekend? Ga je iets doen of blijf je lekker thuis? Het kan allemaal. Let me know.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Pannenkoeken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Mannekes,
6: Bompie,
5: deze ga je fantastisch vinden.
7: Denkt u?
5: Vrijdag en zaterdag?
6: Ja?
5: Is het nee?
7: Is het nee?
5: Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
7: Allee, gast!
6: Dat is fantastisch!
5: Zie je wel?
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
10: Knaldi!
11: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
12: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Ding, ding. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Ik vroeg me af wat jouw weekendplannen zijn voor aankomend weekend.
1: Dit is Top.
0: Rob uit Geetbets die stuurt in de Top Radio B-app nog wat bommetjes proberen te maken in het zwembad dat ik dankzij jou gewonnen heb, hè, Thibo. Ja, dat is waar. Dat hebben we net voor de zomer gedaan. En tijdens de Summer Beat 1000 hebben we zwembaden en zwembanden weggegeven. Rob was een van de winnaars daarvan. Geniet er daar nog van, Rob. Laurens die stuurt door onze plannen dit weekend. Vakantie naar Egypte. Oh, veel plezier ook, Laurens. Stijn die is op de terugweg van 2 weekjes Salou. En ze rijden nu door naar een weekje Ardèche. Ah, ik kom ook van de Ardèche, Stijn. Superleuke streek, mooie streek ook. Geniet ook van de rivier daar, heel fijn. Tinneke die stuurt een foto door via de Top Radio BR. Zij zijn momenteel door Frankrijk aan het rijden richting Toulouse. En ze laat mij ook weten dat er op dit moment nog geen branden te zien zijn. Dus dat is voorlopig fantastisch nieuws. Wel zeer warm daar, 38 graden op dit moment. Veel plezier ook, Tinneke. En dan tot slot nog Wesley uit Kampenhout. Die is bezig aan zijn laatste rit aan het doen met de bus. En daarna richting zee met de vriendin en kindjes voor 4 dagen. Ah, dat is ook leuk. En zometeen ga ik eens checken, Wesley, speciaal voor jou, of het daar al druk is aan de kust. Maar eerst nog nieuwe muziek.
1: Dit

0: Ja, ik kan het niet genoeg zeggen. Door het weer en omdat het vrijdag is, ben ik goed gezind. Dus zometeen krijg je deze. Ga het goed doen op deze vrijdag. Tiësto met Traffic komt eraan. Nu eerst naar het andere verkeer. Want het is echt wel druk op de baan. Vier plaatsen waar je 25 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E17 richting Antwerpen 46 minuten bijtellen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 dan richting Antwerpen een half uur bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E17 richting Kortrijk, daar is een ongeval gebeurd tussen de Pinte en Zwijnaarden. 27 minuten extra daar. En tenslotte nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar is olie op de weg tussen Antwerpen-West en de Legrellelaan. Daar ben je 27 minuten kwijt. Opgepast daar. Op een andere plek kan het maar wel minder dan 25 minuten.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
6: Een stralende zachte huid? Dat is de summer must-have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
9: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
8: Wat bedoelde?
9: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
8: Dat zal wel.
9: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
8: Echt? Dus?
9: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

Melissa laat weten via de Top Radio BE-app dat ze klaar is voor Weekend Dance. Dat vindt vandaag vanaf vandaag plaats, het volledige weekend op het strand van Oostende. En eind deze maand is het tijd voor Land of Love in Torhout. En daar wandel je niet zomaar van podium tot podium. Je reist er doorheen vier elementen. De stages hebben allemaal een originele naam. Zo, ik ga ze eventjes overlopen. We hebben de Love Stage, dat is eigenlijk de main stage. En daar staat Average Rob.

0: Dus de luchtstage, daar ga je onder meer Yves de Ruiter terugvinden. Er is ook nog de waterstage of de waterstage met bijvoorbeeld Brian V. En om af te sluiten kan je ook nog bij de Earth terecht. En daar kan je DJ Licious terugvinden. Geweldige line-up eigenlijk, deze Land of Love. Zeker de moeite dus om overal eens te gaan kijken op zaterdag 29 augustus.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam: Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
3: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devokeus Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
5: Amai, daar regent hier binnen.
6: Oh, zwaansnanny.
5: Jawel, er staan er niet meer in de living.
6: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
5: Dakmeester?
6: Ja.
5: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
6: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.
7: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
8: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
9: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
10: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: Olina laat weten via de Top Radio BF dat ze vanavond gaat vertrekken met drie vriendinnen voor een weekendje naar de zee. En dan kan je jezelf de vraag wel stellen.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: En op dit moment valt dat heel goed mee. Enkel in Oostende en Middelkerken, daar is het op dit moment al koppenrollen. Dus moest je gaan, Paulina, ik zou niet naar Middelkerken en Oostende trekken. Daar is het al redelijk druk. Ook de treinen zitten redelijk vol, moet ik al laten weten. Dus ja, dan weet je dat bij deze. Goed, ik wens jou alvast een heel fijn weekend. Geniet ervan. Geniet nog van die zonnestralen, van die laatste zonnestralen. Want volgende week wordt het een pak minder. En geniet ook van de Top Hit 40. Want zometeen komt Bart-Jan hier, jou door de 40 beste hits loodsen.

0: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Dit is Stop!
2: Goedemiddag, het is 1 uur en Serafien Smit die heeft nieuws. Hey Serafien.
3: Goedemiddag. We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd vlak voor de middag de derde 30 graden gemeten, zegt KMI-weerman David de Heenouw.
4: 3 keer een hittegolf in 1 jaar, dat hebben we in 2019 gehad. En in 1947, toen waren er zelfs 4. We zitten ook nog in de running om de warmste dag van het jaar te halen, indien we meer dan 35,5 graden halen in Ukkel.
3: En het is vandaag ook de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Het werd al 32,2 graden in Ukkel. Daarmee breken we het record van 2022. En het wordt deze namiddag nog wat warmer. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud te gaan zoeken. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf waar een jobstudent gisteren een goudschat van 9 miljoen euro vond. Maar dat is geen goed idee, waarschuwt de korpschef Patrick Vijs.
5: Het enige dat je nu nog kan zien is een bouwwerf. Al het goud is weg. Neem zeker geen risico's. Ga zeker niet gaan kijken. Of loop zeker 's nachts of in het weekend niet op die bouw zitten. Het is heel gevaarlijk. Je kan in een put vallen, je kan iets breken. Dus blijf er alsjeblieft weg.
3: Het parket onderzoekt nog waar het goud vandaan komt en van wie het is. Als je nog diesel moet tanken, dan doe je dat best vandaag, want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt dan naar 2,28 euro per liter. Die schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen juli was de drukste maand op Brussels Airport in 7 jaar. Zo'n 2,6 miljoen passagiers reisden via de luchthaven in Zaventem. Dat zijn er 84.000 per dag. Op maandag 20 juli was er een grote piek in het aantal reizigers met 92.000 passagiers. Komt onder meer door het bouwverlof en Tomorrowland. Dat lijkt de drukste dag van het jaar te worden. In het departement Landen in Zuidwest-Frankrijk is nu al zo'n 1100 hectare natuur verwoest door de bosbrand die daar gisteren uitbrak. Er is voorlopig geen schade en het vuur werd even afgeremd door de hoge luchtvochtigheid. Maar het wordt er vanmiddag weer heel warm, dus het ziet er naar uit dat het vuur nog verder uitbreidt. Op het EK Atletiek in Birmingham mogen de Belgian Tornadoes naar de finale van de 4x400 meter aflossing. En dat met de tweede beste tijd van alle teams en ook hun beste van dit seizoen. Zevenkampster Norvit staat dan weer op de 12e plaats in de tussenstand na haar eerste nummer. Op de 100 meter horde eindigde ze 8e en laatste in haar reeks. Later vandaag doet ze nog het hoogspringen, kogelstoten en de 200 meter. En de rode duivel Romelu Lukaku is officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. Hij krijgt de rug nummer 9 en hij vertelde tijdens een persconferentie dat Turkije zijn tweede thuis is. Hij besliste daar ooit dat hij profvoetballer wilde worden en hij belooft snel Turks te leren spreken. En hij wil ook kampioen worden, de beker pakken en ver raken Europees. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet, 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
2: Er zijn opvallend veel files, het is geen cadeau, daarom beperk ik mij tot de files van een half uur of langer. E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West een uur aanschuiven. E313 gaat ook trager richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost ook een uur. En ik eindig op de E17 richting Gent, daar is een ongeval gebeurd tussen Deinze en Zwijnaarden, een half uur extra daar. Op andere plaatsen kan het dus, maar minder dan een half uur.
6: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.

0: Jan de Prater.
1: In de zon flirten we met een temperatuur van 40 graden. Voor elke graad een hit vanmiddag. De 40 meest gedraaide van top brengen je naar het weekend. Twee nieuwkomers en de sterkste stijger maakt echt wel indruk. Die stijgt 16 plaatsen vandaag. Ik begin met je geheugen op te frissen. Vorige week stond Propsa op
2: 3.
1: Was for Edge of Desire van Jonas Blue. 1. Hugo en Ultra Nate waren de meest gedraaide.

0: Hit 40.
1: Al twee weken op nummer 1. De meest gedraaide bij top en niemand vindt dat erg, denk ik. Moving to the Sun van Hugel wordt dat deze week een derde week. Daarvoor moet je blijven luisteren. We weten dat iets voor 4 uur vanmiddag natuurlijk. Laten we eraan beginnen. De 40 meest gedraaide de hele vrijdagmiddag. Lekker in het zonnetje met 2 keer Kygo in de lijst. Het is een beetje een aflossingswedstrijd, want deze gaat er stilaan uit. Maar die nieuwe, die is zo goed. Kygo staat op 40.

0: Zometeen zijn Carlita en Mel heeft de eerste nieuwkomer met Solar Skin. En die Carlita vertelt dat ze wel op een heel rare plaats liedjes schrijft. Maar dat is voor zometeen. Eerst op 38 deze nog. Offenbach en Star Sailor 4 to the floor.
1: Top hit 40.

0: Top Hit 40.
1: Vandaag twee nieuwkomers in de Top Hit 40. En de eerste komt binnen op 37. Het is Carlita. Bij ons nog niet zo bekend. In het buitenland is ze wel al doorgebroken. Ze is een vrouwelijke DJ-producer met wat Turkse-Italiaanse roots. En die mix hoor je ook in haar muziek terugkomen. Ze heeft een beetje een atypische manier van songs schrijven. Want als ze in het buitenland is, in een wereldstad als Londen bijvoorbeeld, dan schrijft ze liedjes op de fiets.
2: I think I write lyrics when I cycle around London, Spurf. Because it's kind of works, you know. You can sing on while you cycle, you know, like you can try some stuff out and it works or not works. Like you go to your own world.
1: Kijk, als ze liedjes schrijft op de fiets, dan moet je eens voorstellen als ze dat zou doen in een rustige omgeving. Dan zijn ze misschien nog beter. Nieuw binnen, samen met Malif op 37. Het heet Solar Skin.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Your summer beat. Top. We make you move. 36.

Dit is je kortste weg naar het weekend. Dit zijn de 40 meest gedraaide songs van afgelopen week hier bij Top. Rumors van Thomas Gray, 2 gedaald op 36. Wat is het toch een zalige zomer. Ook dit weekend weer fantastische temperaturen. Er zijn heel wat festivals, misschien bij jou ook wel iets leuks in de buurt. En maandagochtend zijn Jeroen en Koen terug uit vakantie. Alleen maar dingen om naar uit te kijken. Op 35, Robin Schulz. Dit is Better Times.

0: Na 23 weken is het echt geen schande om weg te zakken in de Top Hit 40. Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight op 34. Ik ben wel benieuwd naar de nieuwe Jennifer Lopez. Is het weer een samenwerking of is het weer oldschool J-Lo? Beide mag als ze maar iets goeds nieuw uitbrengt. Zometeen de hoogste nieuwkomer in deze Top Hit 40. En die is goed. Echt goed. Als je hem nog niet doorhebt, dan snap je het mopje wel zometeen. En op de weg daar is het echt niet goed. Dat is echt een ramp deze namiddag. Ik beperk mij tot de files van een half uur of langer en dat zijn er nog altijd vier. E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West een uur. E313 richting Antwerpen gaat ook trager. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je 50 minuten. Brusselse binnenring, daar is een ongeval gebeurd. Tussen Anderlecht-Zuid en de Astridlaan verlies je een half uur. En ook op de E34 gaat het trager richting Antwerpen. Tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 32 minuten erbij.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
4: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
4: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
4: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
4: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
14: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
15: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: Top Hit 40.
1: Elke week is er bij Top een hit of shit. En dat is dan een song waar wij het eigenlijk zelf niet zo goed weten. Wij twijfelen of we die moeten draaien bij Top. Wij twijfelen of dat een hit wordt of niet. En daarom vragen we het aan jou. Maar het omgekeerde kan ook. Soms zijn er nieuwe songs waarvan wij zo overtuigd zijn dat het een dikke hit wordt, dat we ze er ook helemaal achter scharen. Zoals deze hoogste nieuwkomer vandaag in de Top Hit 40. Zoals eerder ook al Top Tune of the Week. En dat zegt al veel. Op 32 nieuw binnen. Peggy Goo en Ira Starr zingt het in. Je krijgt van mij Woman in de extra lange versie.
0: Dit is

fan van de Top Hit 40 op vrijdagmiddag. En die brengt jou rechtstreeks naar het weekend. Zonder ook maar één tussenstop nog te moeten maken. Dit was de hoogste nieuwkomer. Ik ben daar zo blij mee. Peggy Goo en Era Star met Woman. Het is ook zo geschreven. W-O-M-A-N. Om niemand uit te sluiten. Waarschijnlijk op 32 stond ze. Dus benieuwd wat dat gaat doen de komende weken. Zometeen even een overzicht, want we hebben er 10 gehad. Eerst nog dit. Op 31, Justy en Sam Harper. Just a little.

0: Top Hit 40 Overzicht. 40.
1: Ik begon vandaag op 40 met Save My Love van Kygo en Khalid. En die Kygo komen we straks nog eens tegen.
0: 39.
1: Met 32 weken absoluut een van de langst genoteerde Kato en John en Turn the Lights Off.
0: 38.
1: Min 2 vandaag voor Offenbach en Star Sailor, 4 to the Floor.
0: 37.
1: Dit was nieuw. Het klinkt zomers en dat is het ook. Carlita en Malif, Solar Skin.
0: 36.
1: Thomas Gray ook op de terugweg. Dat is altijd zo in die lagere regionen van de hitlijsten. Rumors.
0: 35.
1: En min 4 voor Robin Schulz. Dit is Better Times.
0: 34.
1: Wachten op een nieuwe single van Jennifer Lopez. Hier met David Guetta nog. Save Me Tonight.
0: 33.
1: En dan was er Offenbach. Miles Away. Misschien wel in de file. Ik hoop voor jou dat het een beetje schuift vanmiddag.
0: 32.
1: Je kreeg hem in de lekker lange versie. Omdat ik daar ook niet genoeg kan van krijgen. De hoogste nieuwkomer vandaag. Peggy Goo en Ira Starr. Woman.
0: 31.
1: En dan was er Justy en Sam Harper. Just a little. Ze stijgen één plaats.

0: kansen krijgen op je werk.
1: Check.
0: Interesse in machines.
1: Check.
0: Goede werksfeer.
2: Yes.
0: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
3: Hey mama's en papa's.
4: Wij zijn Tarzan.
5: En Jane.
6: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
7: Wij hebben de oplossing.
5: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
8: komen de kids een dagje ravotten.
9: In de binnen- en buitenspeeltuin.
5: Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
10: Je komt toch eens langs, hè?
11: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Witte recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.

0: plaatsen zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
1: Allee, serieus. Modu van Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
2: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
3: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Adverteer bij Topradio en ontdek de kracht van top. Mail naar sales@topradio.be. Top, we make you move. Top, we make you move. 30. I don't need your words.

paar daden op 30 words, Gabri Ponte en Sam Harper. Madonna heeft een track uit samen met Kylie Minogue, dus eigenlijk twee tegelijkertijd. Niet met Kylie vinden wij maar niks. Deze daarentegen stijgt weer één plaats in de top 40. Dit is Dance Hysteria, Madonna.

0: Bombi.
1: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denk je?
1: Vrijdag en zaterdag.
0: Ja?
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
0: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
7: Dit is Stop!
8: Het is 2 uur, Serafine en ik zitten in de airco, maar daarbuiten is het warm. Serafine, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het is vandaag de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Het werd al 32,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het record van 2022. En het wordt deze namiddag nog warmer. We zitten nu ook officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30. Vandaag is de derde. In Brussel zijn een 100-tal mensen geëvacueerd door een gaslek in een gebouw vlakbij het Centraal Station. Je hoort Serena Galeone van netbeheerder Sibelga.
10: Bij werkzaamheden aan een Europees gebouw werd een gasleiding van Sibelga buiten het gebouw beschadigd. Dus de brandweer heeft uit voorzorg het gebouw ontruimd. En onze technische teams zijn op dit ogenblik ter plaatse om de schade te herstellen.
9: Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Op het EK Atletiek in Birmingham mogen de vrouwen en de mannen van de aflossingsteams op de 4x400 meter naar de finales. Een opluchting, zegt Daniel Segers.
11: We zijn naar hier gekomen met één doel. Bij de eerste drie eindigen voor een automatische plek in de finale. En dat is meer dan gelukt, dus goed gevoel. Als het echt moest, dan kon ik wel nog een extra push doen. Maar het was niet nodig. De jongens hebben supergoed werk gedaan. En ik heb tussen haakjes mijn wedstrijd echt wel kunnen controleren. Dus dat is nog weer extra vertrouwen voor de benen en dan zondag alles open.
9: En er staan geen Belgen in de finale van de 1500 meter bij de mannen. Ruben Verheijden, Pieter Sisk en Jochem Vermeulen waren niet snel genoeg in de reekse. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maxima tot 25 graden.
8: Er is bijzonder veel file. Ik beperk mij tot de files van een half uur of langer en dat zijn er nog altijd 5. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost een uur aanschuiven. E314 richting Genk, daar is een ongeval gebeurd tussen Maasmechelen en Genk Centrum. 40 minuten erbij. E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West 35 minuten. R1 richting Gent, daar is een rijstrook afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Je schuift er een half uur aan. En ik eindig op de E19. Richting Antwerpen, tussen Mechelen-Zuid en Rumst, ook daar een half uur erbij.
12: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Tophit 40. Bart-Jan de Prater.
8: Ik tel verder af. We hebben er nog 27 te gaan. Daar staat Marshmallow en deze Another Drink. Dat is nodig vandaag.

Okay. Another drink met liefst heel veel ijs, denk ik. Dat kan wel gesmaakt worden deze dagen. Zometeen komen we Swedish House Mafia tegen met de nieuwe Happiness is So Sad, gezongen door Licky Lee. En ze noemde zichzelf in een interview gepensioneerd. Ik laat dat zometeen even horen, maar eerst nog David Guetta, die zit ervoor op 26.

0: Met je wielen op de weg, je oren tussen de radio en je zonnebril op je neus. Je moet hem een paar keer horen en dan ben je helemaal verkocht. Bij mij was dat niet anders. De nieuwe Swedish House Mafia, Happiness is Zaad, stijgt 4 plaatsen op 25.
1: Top hit 40.
0: Ja, Swedish House Mafia proberen het opnieuw sinds een tijdje met 3 en ze noemen zichzelf ook, heel grappig, gepensioneerd. Happiness is samen met Licky Lee, zij zingt het in, ook al herken je haar stem totaal niet meer, zoals je ze hoorde bij I Follow Rivers. Swedish House Mafia vertelde er dit over die song met Licky Lee, een paar weken geleden in een interview.
2: Most of the time when you make a song, you don't remember how it was made, because it's such a magical moment. And like you said, Licky was like, it's so vulnerable that you kind of like, it's so emotional to make music, you know, and I think that's the beauty of it, and you know, that's why we're still here and we've all retired.
3: We are vintage teenagers.
0: Vintage teenagers and we're all retired, zeggen ze. Maar de kick, het gevoel, de sfeer om muziek te maken, dat zit er nog altijd in. Op 24, Gordo, Loco Loco.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Rommelkoken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
11: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
10: Ja, ik weet het.
11: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
10: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
11: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
10: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Always coming home. Er komt wel degelijk een einde aan die werkweek. Maak je geen zorgen. Dit is je snelste weg trouwens naar het weekend. In de beste omstandigheden. Dit is de Top Hit 40. Het zijn de 40 meest gedraaide songs van de afgelopen week. Vergeet niet, morgen is een feestdag. Morgen zijn we 15 augustus. Dus winkels en zo zijn vaak niet open. Dus als je nog dingen moet hebben, ga je dat maar beter straks regelen. Straks is nog altijd tijdens de Top Hit 40, want die duurt nog tot 4 uur vanmiddag.

0: Top Hit 40 Overzicht 30.
1: We zijn alweer 10 songs verder. 30 was Gabri Ponte en Sam Harper en Words.
0: 29.
1: Madonna heeft weer eens een hit te pakken. Het heet Dance Satyria. 1 plaats gestegen.
0: 28.
1: Bless, maar dan helemaal anders geschreven dan dat ik het uitspreek. Met dubbele S ook achteraan. Terms and Conditions.
0: 27.
1: Vorige week nieuw binnengekomen en vandaag al 10 plaatsen gestegen. Marshmallow en Kelsey Ballerini heet ze. Another Drink.
0: 26.
1: David Guetta met de stem van John Martin. Niet onbekend. Human.
0: 25.
1: De gepensioneerde bende, ze noemen zichzelf zo Swedish House Mafia. Happiness is so sad.
0: 24.
1: Na 21 weken 3 plaatsen gedaald. Niet erg, Gordo en Renier Zonneveld, Loco Loco.
0: 23.
1: My medicine. Ook dit weekend weer op het podium her en der te zien. Ze spelen alles plat, altijd. Reggie en Linda, Milking.
0: 22.
1: Twee erbij, je hoorde hem daarnet. Alesso en One Republic met In Your Eyes.
0: 21.
1: En daar was Hugo nog eens. Scoort deze zomer 2 echte wereldhits. Deze is Jamaican Bam Bam op 21. Op de weg gaat het traag op de E314 richting Genk. Daar is een ongeval gebeurd tussen Maasmechelen en Genk Centrum. Het is nog altijd een uur aanschuiven. Ook E19 richting Antwerpen gaat moeizaam. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je 40 minuten. En ik eindig op de E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 35 minuten erbij. Het kan ook nog op andere plaatsen, maar minder dan een half uur.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

Laten we definitief beslissen over de hit of shit van deze week. Dat is H met R&B Ring My Bell, die oude Anita Ward hit. Ik heb zelf ook een beetje twijfels. Ik vind het wat moeilijk bij momenten. Het refrein is leuk, maar nemen we er ook de rap bij? Dat is misschien wel de vraag die we moeten stellen. Ik heb het trouwens even opgezocht. Anita Ward, die leeft nog altijd. Die is 69. Dus het goede eraan is, als dit een hit wordt, verdient ook zij op haar oude dag daar een mooi centje mee bij. Dat heet dan weer royalties. Spit je oren en laat mij voor de laatste keer weten, is dit een hit of is dit shit? You can meet-

0: Heel voorzichtig één plaats gestegen, maar nog altijd in de goede richting. Het is Bebe Rexha en David Guetta. Ze stonden op 18.
1: Hit of shit?
0: Ja, wat gaan we ermee doen? Jullie hadden er net het laatste woord over Age en Ring My Bell, die oude Anita Ward hit. Er kwam een bericht binnen van Michael dat ik even wil voorlezen, omdat het heel herkenbaar is, denk ik. Hij schrijft, ja, ik vind het wel goed, maar telkens ik het hoor op de radio, denk ik dat mijn radio van zichzelf van zender verandert. En dat komt omdat na dat refreintje van Ring My Bell, dan begint die rap. En dan, dat is zo'n rare overgang. En dan denk je altijd, ik ga nog meer zeggen, beste Michael. Ik sta hier aan de andere kant. Ik heb het ook. Ik heb zelfs zoiets van telkens, als ik dat moet draaien, dan denk ik, oei, ik heb ergens een knop geraakt en dat liedje is gestopt en er is iets anders gestart. Zo komt het bij mij ook zelfs binnen. Dus dat heb je. Maar wat is het uiteindelijk geworden als we alles samen tellen van de hele week? Age, is het een hit of is het een shit?
1: Hit of shit? Jij koos voor hit.
0: Ja hoor, we gaan hem nog af en toe eens draaien bij top, maar ik denk ook niet al te veel, want dan gaat hij snel vervelen, toch? Dit is nummer 17 uit de lijst.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
3: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
4: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatsenmonteur met technische skills. Surf naar lifting.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

Jij luistert op, het is vrijdag namiddag en dit zijn ze, de 40 populairste, de meest gedraaide songs van afgelopen week. De Top Hit 40. Op 15, en dat is twee plaatsen lager dan vorige week, Bebe Rexha met New Religion. Op 14 staan de kerels van Criss Cross Amsterdam en ik heb daar een beetje een raar gevoel bij. Het is te zeggen, dat gevoel komt vooral overeen met dit liedje hier. Het is datzelfde sfeertje als Samba de Janeiro, vind ik. Meer nog, ik heb het gevoel dat sommige klanken zelfs een beetje gepikt zijn, maar oordeel vooral zelf natuurlijk. Voilà, daar zijn we al. My Oh My staat op 14 en ze stijgen 10 plaatsen.

0: Dit is Stop!
1: Het is 3:00, er was vanmiddag een explosie in Brussel. Bart de Meulemeester, jij weet meer.
2: Goedemiddag. In Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie in een gebouw. Dat werd ontruimd door een gaslek. Het zou gaan om 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en een brandweerman. Zo'n 100-tal mensen werden geëvacueerd. Je hoort Serena Gallione van netbeheerder Sibelga.
3: Bij werkzaamheden aan een Europees gebouw werd een gasleiding van Sibelga buiten het gebouw beschadigd. Dus de brandweer heeft uit voorzorg het gebouw ontruimd. En onze technische teams zijn op dit ogenblik ter plaatse om de schade te herstellen.
2: Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Mogelijk bevinden er zich nog mensen in het gebouw. In Ferrières, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet met salmonella nadat ze in de oesten hebben gezwommen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Het gaat om jongeren tussen 10 en 13 jaar die er op kamp waren. Ze hadden onder meer last van diarree en misselijkheid en werden naar het ziekenhuis gebracht. Intussen mochten ze het ziekenhuis wel alweer verlaten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag en zitten er veel bacteriën in. Het kamp werd ook vervroegd stopgezet. En op het EK Atletiek in Birmingham staan Iljo Filtjens en Ben Broeders in de finale van het polstok springen. Ze sprongen beide over 5,60 meter. Verder mogen ook de vrouwen en de mannen van de aflossingsteams op de 4x400 meter naar de finales. Ruben Verheijden, Pieter Sisk en Jochem Vermeulen konden zich dan weer alle 3 niet plaatsen voor de finale van de 1500 meter. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de middag is er ook kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
1: Er zijn 3 lange files van een half uur of langer. E313 richting Antwerpen tussen Herentals West en Antwerpen Oost 40 minuten. E19 gaat ook moeizaam richting Antwerpen. Tussen Mechelen Zuid en Rumst verlies je een half uur. En ook op de R1, de Antwerpse ring is dat, richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en Legrellelaan 30 minuten bijrekenen.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Jan de Prater.
1: Ik stel jou straks de nieuwe toptune of the week voor, maar ik heb er ook nog 13 om af te tellen. We zitten bij DJ Licious en Forever Young.

0: Ik ben even moeten gaan zitten en het is niet van een appelflaute van de warmte.
1: Tophit 40.
0: Ik las dat RTL, dat is een Nederlands mediahuis, gekeken heeft in de boeken van Calvin Harris. Die zou vorig jaar 42 miljoen euro hebben verdiend. Ik neem aan dat dat voor belastingen en voor kosten is, maar 42 miljoen, dat is zonder twijfel de best betaalde DJ ter wereld. Dat kan natuurlijk niet anders. Met Satisfy stond hij er net in onze hitlijst en dat blijft een heel goed nummer op nummer 12. Maar Calvin Harris zou wel zijn maaltijdchecks van vorige maand nog altijd niet gekregen hebben en hij vroeg om dat even te regelen, dus ik geef het even door. Straks krijg je nog eens de bouwsa. Maar eerst deze Magnetic op 11.

0: Top Hit 40 Overzicht 20.
1: Het afgelopen half uur hoorde je deze 10. Camera daalde er 6 met Be Mine.
0: 19.
1: Zweven met de second voice, want dat is het wel een beetje, toch? Let Me Be.
0: 18.
1: Bibi Rexha bij David Guetta, want ze is ook solo in de lijst te vinden. Sad Girls.
0: De 17.
1: De samenwerking van Ed Sheeran en Martin Garrix. 2 plaatsen gedaald. Repeat It.
0: 16.
1: En deze blijft stijgen. Heel voorzichtig. Elke week een klein beetje. Joel Corey en Whisper.
0: 15.
1: Ah, daar is ze. Zonder David Guetta. Bibi Rexha en New Religion.
0: 14.
1: Vroeger waren ze met 3, dacht ik. Tegenwoordig is Criss Cross Amsterdam nog met 2. Maar ze vragen in dit geval er wel Willy William bij om het mee in te zingen. Deze My Oh My.
0: 13.
1: Twee Belgen en dat is altijd goed. DJ-licious en Milo.
0: 12.
1: 42 miljoen euro per jaar. Waar leg je dat? Misschien moet je het investeren in goud en inmetsen in de muur. Kan altijd. Calvin Harris en Jazzy.
0: 11.
1: Ik zei het er net, je gaat ze straks nog eens horen, de Bausa. Ik leg dat straks uit. Magnetic stond op 11. In deze hitlijst is er altijd plaats voor excuses. Zeker als die van Topic en Becky G komen. Sorry Papi staat op 10. Sorry,

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
5: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Check voor vertrek.
5: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
6: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: makes me. Manuels en Brian V komen de top 10 binnen. Ze staan op 9. Where do I go?
1: Top hit 40.
0: Kygo is een niet te stoppen hitmachine. En de samenwerkingen liggen dan ook voor het grijpen. Deze keer met een Amerikaan die vooral countrymuziek maakt. Max McNowan is zijn naam. Avicii en vele anderen deden het hem al voor. Want country en dance klinken vaak heel goed. En die Max McNowan was ook heel enthousiast over de samenwerking met Kygo.
2: Kygo was just a dream to work with. Like, he sent me the song. It was a super kind of demo, rough version of it with somebody else's vocal on it. And he was like, take this into the studio, mess with it, you know, change some melodies if you want, change some lyrics, all that. And we sent it back and Kygo was like, this will work, I'm gonna mess with it.
0: Kijk, het gaat over dit liedje. Het is een beetje mee gemest, zoals hij zelf zegt.

0: Lost Frequencies met zijn fanfare. Vorige week nog op 6, vandaag op 7. Live it all. Hij is ook niet de hoogste Belg. Er is nog eentje die het beter doet. We hebben er dus nog 6 te gaan. En ik stel jou straks ook de nieuwe Top Tune of the Week voor. En daar ga je helemaal weg van zijn. Daar ben ik bijna zeker van. Op de weg gaat het moeizaam al de hele middag. Ik beperk mij daarom tot files van een half uur of langer. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 35 minuten. E40 richting Brugge, richting kust is dat dan vooral. Tussen Gent en Aalter schuif je 30 minuten aan. En ook op de E34 gaat het traag richting Antwerpen tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 28 minuten erbij. Het is net veranderd, ja.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Koolruitgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
6: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent.

Het is another M54 Ultra, ooit op nummer 1. Ondertussen alweer wat gedaald. Ze staan op 5 met Talk To You. Binnenkort is het zover, dan start Shakira een reeks in Madrid. Een reeks concerten waar je eigenlijk wel wil bij zijn, want het is een beetje haar thuisstad. Ze spreekt natuurlijk ook de taal daar. En ze heeft er jarenlang gewoond, omdat ze natuurlijk getrouwd is geweest met Gerard Piqué, die speelde en dat soort zaken. Met andere woorden, het zijn fans die er naartoe gaan. En ik denk heel veel mensen vanuit de hele wereld willen dit liedje daar nog eens live horen. Bij ons staat hij op 4 in de top hit 40. Dit is

0: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
1: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
2: Hey mama's en papa's.
3: Wij zijn Tarzan.
4: En Jane.
5: Zin om iets leuk te doen met de kinderen?
6: Wij hebben de oplossing.
4: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
5: komen de kids een dagje ravotten.
4: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
5: Je komt toch eens langs, hè?
7: Yo, gastjes. Ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken. Koop nu onder kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Maar hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wil je niet missen.
8: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devoclush.be.

0: Top Tune of the Week.
1: Voor we verder gaan met de top 3 van de Top Hit 40 en misschien zelfs een nieuwe nummer 1, stel ik jou eerst de nieuwe Top Tune of the Week voor. Als een artiest een nummer 1 hit scoort als eerste single, dan is er niks zo moeilijk om daar een opvolger voor te maken, want ja, de verwachtingen liggen zo hoog. Probeer maar eens beter te doen dan een nummer 1 hit in bijna alle West-Europese landen. Het lukte de Bauza met Magnetic, we kwamen ze er net tegen in de Top Hit 40. De nieuwe de Bauza is uit en die heet Lose Myself. Hij is deze week Top Tune of the Week.
0: Dit is de Top Tune of the Week.
2: De Bauza, Lose Myself.
0: We make you move.

0: Dit is hem geworden, de nieuwe Top Tune of the Week.
1: Top Hit 40.
0: De drie Noorse schoolvrienden, wel, het zijn ze, de Bausa en Lose Myself. Ik ben eens benieuwd of het inderdaad even goed ontvangen wordt als die Magnetic. Het is een beetje van hetzelfde, maar toch anders. We gaan het zien de komende weken natuurlijk, zonder enige twijfel. Wij kunnen verder met de Top Hit 40. Ik heb er nog drie te gaan.

0: Als dit nummer 2 is, wie is er dan nummer 1?
1: Top Hit 40 Overzicht 10.
0: Nog één terugblik. Tapik en Becky G met Sorry Papi dalen 1 plaats.
1: 9.
0: Op kouse voeten naar omhoog, elke week een klein beetje. Manuals en Brian V stijgen door met Where Do I Go?
1: 8.
0: Deze week de sterkste stijger. Van 24 naar 8. Kygo en Max McKnown en Take Me Back.
1: 7.
0: Live It All, dat moet je zeker doen bij deze warme temperaturen en die fantastische zomer van 2026. Last Frequencies.
1: 6.
0: Hoogste Belg van dienst in de Top Hit 40. Henri PFR. Sola op 6.
1: 5.
0: De Ibiza-hit van dit jaar, zonder twijfel. Another M50 for Ultra met Talk To You.
1: 4.
0: Voorzichtig zeggen wij ook Die Die tegen Shakira in de lijst, want ze daalt weg.
1: 3.
0: Het was voor Prospa en Clooney en Free Your Mind.
1: 2.
0: En ook deze bleef staan deze week. Jonas Blue en Melif met Edge of Desire.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
0: Voor de derde week op rij. En het gaat volgens mij nog wel even duren. Is dat Hugel en Ultranate met Moving to the Sun.
1: Dit is de meest gedraaide toptrack van afgelopen week. Top Hit 40, nummer 1.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Dit is Stop!
4: Het is 4 uur geworden. De hoofdpunten van het nieuws krijgen van Bart Meulemeester. Goedemiddag, Bart.
5: Goedemiddag. In Brussel is er een reddingsactie bezig naar slachtoffers onder het puin van een gebouw. Daar deden zich 2 explosies voor. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
6: Een gasexplosie waarbij dus 3 gewonden zijn gevallen. 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en 1 brandweerman. Die gasexplosie is ontstaan na werken. Een aannemer heeft een gasleiding doorboord. Zo is dat gas vrijgekomen. En dan bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten is er daadwerkelijk ook een explosie geweest.
5: Zo'n 100 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik is vanmiddag een grote natuurbrand uitgebroken. Dat bevestigt het Waalse departement Natuur en Bos. 1 hectare natuur ging al in vlammen op. De brandweer is ook massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd. En niet ver van die locatie, net over de grens met Duitsland, zijn ook al bijna 2000 mensen geëvacueerd door een andere natuurbrand. Die brak afgelopen nacht uit. Het vuur is ook nog altijd niet onder controle daar. En in Verrières, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet met salmonella nadat ze in de oerten hebben gezommen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Het gaat om jongeren tussen 10 en 13 jaar oud die er op kamp waren. Ze hadden onder meer last van diarree en misselijkheid en werden naar het ziekenhuis gebracht. Intussen mochten ze het ziekenhuis wel weer verlaten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag en zitten er veel bacteriën in. Het kamp werd ook vroegtijdig stopgezet. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. In Ukkel werd al 35,7 graden gemeten. Het is wel de warmste dag van het jaar. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er wel kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maxima tot 25 graden.
4: Het is druk onderweg. 7 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest richting Antwerpen op de E313. Een half uur aanschuiven tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E19 een half uur tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E17 dan verlies je 25 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 20 minuten extra tussen Poldervliet en de Ekerse Steenweg. Op de ring rond Antwerpen richting Gent dan een half uur extra vanaf Antwerpen-Noord. Komt daardoor een ongeval. Richting Nederland ook 25 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En richting Brugge op de E40 verlies je 20 minuten tussen Sint-Nijs-Westrem en Nevelen.
7: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Louis Bernard.
4: Wie vandaag een half uurtje buiten is geweest, is ondertussen senior gebakken. Dan heb ik de perfecte saus mee om er een lekker gerechtje van te maken. Goedemiddag.

Welkom op deze warmste 14 augustus ooit in ons land. Het dagrecord is alweer verbroken. 35,7 graden werd het in Ukkel vandaag. Het is zelfs de warmste dag van het jaar. Hoe zot is dat? Ik hoor sommigen al zeggen, we hebben heimwee naar die zomer van 1994. Waarom? Wel, toen werd het op 14 augustus maar liefst 8 graden Celsius. Ja, ik weet niet wat jij verkiest, maar misschien is 8 graden ook een klein beetje te veel van het goede. Straks kijken of die hitte ook in de meest gegoogelde woorden van vandaag zit. Maar eerst nog deze Something on My Mind nu van Purple Disco Machine en Duke Dumont. Hele fijne vrijdagmiddag en welkom

0: Als je meer wil weten over iets, dan zoek je het gewoon op.
1: Vandaag om
0: 10:30
1: werd massaal via Google gezocht naar...
0: luchtvochtigheid. Zou dat iets te maken hebben met het weer? Ja, tuurlijk heeft dat er iets mee te maken natuurlijk. Het is vandaag de warmste dag van het jaar, maar misschien heb jij zo het gevoel van... ik denk dat het nog warmer is geweest vandaag. Wel, dat kan misschien wel iets te maken hebben met die lage luchtvochtigheid. Vandaag staat die op zo'n 20-30%. Dat is echt laag. En dat wil ook zeggen dat je zweet sneller verdampt, waardoor je lichaam ook sneller gaat afkoelen. Dus als je zo het gevoel hebt, ik denk dat het nog warmer is geweest vandaag, dan weet je nu ook hoe dat komt.
1: En om
0: 2:00
1: werd gezocht naar...
0: een militaire oefening. Ja, het gaat over een oefening in Duitsland tussen Amerikaanse tanks en Oekraïnse drones. Dat is blijkbaar een tijdje geleden gebeurd in april, mei. En het resultaat van die militaire oefening die was redelijk opvallend, want Oekraïne heeft eigenlijk keihard gewonnen van de Verenigde Staten. Hoe komt dat? Ja, gewoon, de Verenigde Staten is niet aangepast aan die nieuwe drones. En het was zelfs zo triest dat sommige Amerikaanse tanks meerdere leventjes hebben gekregen om de oefening iets langer te laten duren. Ja, het is toch opvallend. Meerdere leventjes kiezen precies een computerspel. Maar dus conclusie, als Amerikaan zou ik niet snel in een tank gaan kruipen aan het front. Maar goed, gelukkig ben ik dan ook geen Amerikaan.

0: Het was een speciale ochtend deze ochtend. Brian moest nog iets goedmaken. Goedmaken dat hij zich één keertje tijdens de zomer 50 minuten had overslapen. Hij moest daarvoor heel wat doen. En ik had ook iets leuks voor hem in petto. Zometeen meer daarover.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: Het was een speciale ochtend hier op Top Deze Morgen. En misschien heb je het gehoord of niet. Maar onze vriend Brian had nog iets goed te maken nadat hij zich 50 minuten had overslapen. En dat deed hij door een hele ochtend lang opdrachten te voltooien. Ik had zelf ook een opdracht voor hem. Daarvoor had ik gisteravond iets onderaan de studiotafel geplakt. En ja, laat ons zeggen dat Brian daar niet zo heel blij mee was.
1: Nee! Louis Bernhard!
2: Ah. De hulgende graad. Randy en Goddard. Het hessie. In haar.
3: Dit is Top.
0: Ja, hij moest dus een nummer aankondigen met zo'n plastieke klem in zijn mond die heel zijn mond volledig openzette. Geen idee welk nummer Hessie en Hagen is, maar goed, het was leuk om te zien. En die beelden die staan ondertussen ook op de socials van Top. Een hele samenvatting van alle opdrachten dat hij heeft moeten doen staan daar. Het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen, want ik heb me er alleszins mee geamuseerd. En ik denk jij als luisteraar ook. Samenvatting vind je dus op de socials van Top, Facebook, Instagram en TikTok. En ook gewoon op topradio.be. Vanaf maandag kan Brian dus gewoon weer een klein beetje uitslapen. Zijn wekker hoeft niet meer midden in die nacht te staan, want dan zijn Jeroen en Koen terug. Of zij zich gaan overslapen, dat gaan we dus maandag zien. Zal toch weer eventjes aanpassen zijn na die vakantie.

0: Het is vandaag 14 augustus en dat is een dag die voor velen al lang in hun agenda staat aangeduid. En waar ze ook lang hebben voor getraind. Zometeen meer daarover. Het is druk onderweg. 6 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Antwerpen vertragen op de E19. 40 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E313 komt er een half uur bij tussen Herentals-West en Porgrout. Op de A12 dan een half uur extra tussen Antwerpen-Haven en de Ekerse Steenweg. Op de ring rond Antwerpen richting Gent ook 40 minuten extra vanaf Antwerpen-Noord. Richting Nederland op die Antwerpse ring 25 minuten extra tussen Antwerpen-West en Porgrout. En richting Brugge op de E40 komen er ook 20 minuten bij tussen Drongen en Beernem.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

Die 14 augustus 2026, dat is een speciale dag voor heel wat mensen. En rond dit uur is het ook al wat druk aan het worden in en rond Bornheim. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de dodentocht die deze avond start. Rond 9 uur is dat. Er was vooraf nog een klein beetje twijfel of die wel volledig zou doorgaan of niet. Maar dat warme weer. Maar de organisatie is erin geslaagd om genoeg maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat iedereen veilig en wel kan starten. Maar liefst 13.000 mensen gaan dat doen. Die staan daar gewoon aan de start deze avond om dan 100 kilometer te wandelen. Ik vind dat gek, ik vind dat maf. Ik heb al marathons gelopen, maar dat is 42 kilometer. Oké, dat is ook al redelijk wat, maar 100 kilometer, dat is dubbel zoveel. Ik vind dat echt maf als je dat aandurft. En wel, chapeau voor jou. Zijn er ook luisteraars die starten vanavond? Misschien is dat een goede vraag. Als dat het geval is, meld jou eventjes in onze Top Radio B-app, want ik wil je met heel veel plezier aanmoedigen voor deze avond met een goede duw in de rug. En dan kan ik jou misschien ook al een klein beetje proberen op te warmen. Natuurlijk nu met deze Slater en Dance.

0: We hebben gekken onder onze luisteraar. Frederik meldt zich al in de app. Hij schrijft dat hij voor de derde keer al meedoet met de dodentocht. Crazy is dat. Maar het is ook wel de eerste keer in zo'n hitte, schrijft hij erbij. Hopelijk is dat geen probleem. Ik wens je alleszins gigantisch veel succes, Frederik. Ik vind het nog altijd echt superzot. Hoe train je voor zo'n 100 kilometer? Ik ga het gewoon eventjes uitzoeken. Your summer.
1: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
2: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dat is nu toch niet serieus.
4: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocush.be.
7: Amai, daar regent hier binnen.
8: Zwaansnanny.
7: Jawel, er staan een emmer in de living.
8: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
7: Dakmeester?
8: Ja.
7: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
8: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
9: Beleef bij Top, Top, The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Michael stuurt hier in de app: geef mij maar een goede duvel of een leffe, dat wordt mijn dodentocht na een zware werkweek. Top. Maar ik heb iemand gevonden die ook meedoet vanavond en die de dodentocht voor de eerste keer wandelt. Een goede middag, Babs. Hoe gaat het?
1: Ja. Hallo, goed.
0: Goed. Ja, je wandelt vandaag voor de eerste keer samen met je collega de dodentocht. Ik vraag mij af, hoe train je in godsnaam om 100 kilometer te wandelen?
1: Een jaar geleden zijn wij beginnen wandelen voor plezier. En toen was het een mopje van, ja, volgend jaar doen we de dodentocht.
0: Oké.
1: Okay. En vanavond is het zover. Dus hebben we in mei-juni de coastwalk gedaan van 80 kilometer.
0: 80?
1: 80 kilometer.
0: Amai, dat is ook wel een serieuze wandeling inderdaad.
1: Ja, en die is heel vlot gegaan.
0: Oké, okay, goed. Dat is een goede voorbereiding. Ik denk, dat moet je moed geven, alleszins. Maar natuurlijk, vandaag is het misschien wel ietsje warmer. Kan je goed tegen de warmte?
1: Ik zelf kan heel goed tegen de warmte, maar mijn vriendin niet.
0: Aha, aha. En heeft die vriendin iets speciaals voorzien om zich af te koelen tijdens het wandelen?
1: Een koelhanddoek heeft ze mee.
0: Oké. Okay.
1: En een pet voor morgen.
0: Oké, okay, amai. Ja, het wordt sowieso heel heet, zoveel is zeker. Maar ik hoor ook altijd dat er onderweg heel wat steun staat of dat er heel wat mensen helpen. Is dat bij jou ook het geval?
1: Ja, dat klopt. Enkele ouders komen supporteren en dan de ouders van mijn vriendin staan aan de eindmeet. En hier en daar weten we ook wel wie dat er meedoet en daar zijn er ook wel supporters van. En wie weet zijn er nog verrassingen die aan de kant staan te wachten voor ons.
0: Ik merk het, stiekem Babs, hoop jij op een of andere verrassing onderweg? Ik hoor het al.
1: Ja, dat zou heel fijn zijn.
0: Kijk, als die persoon aan het luisteren is, dan weet hij meteen ook dat hij zeker morgen moet gaan in en rond Bornem om extra te supporteren. Als je een klein pronostiekje mag doen, hoe denk je dat het zal verlopen? Denk je dat je de meet zal halen?
1: Ik zelf hoop binnen de 20 uur binnen te zijn, dus
0: okay.
1: 5 uur binnen te zijn.
0: En welk uur start je dan nu?
1: 9 uur.
0: Om 9 uur. Kijk, Babs, ik wens je sowieso gigantisch veel succes. En als je eventjes een moeilijk moment krijgt, ik zou gewoon zeggen, zet eventjes stop op en dan komt dat helemaal goed. Goed?
1: Oké, dankjewel.

0: Dit is Top.
1: Het is bijna 5 uur. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Bart Meulemeester. Goedemiddag, Bart.
2: Goedemiddag. Er is nog minstens 1 persoon vermist na 2 gasexplosies in een gebouw in Brussel, vlakbij het Centraal Station. Het gebeurde vanmiddag, vertelt journaliste Demi van den Heden.
3: Een gasexplosie waarbij dus 3 gewonden zijn gevallen. 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en 1 brandweerman. Die gasexplosie is ontstaan na werken. Een aannemer heeft een gasleiding doorboord. Zo is dat gas vrijgekomen en dan bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten is er daadwerkelijk ook een explosie.
2: Zo'n 100-tal mensen werden uit voorzorg ook geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik woedt een grote natuurbrand. In totaal is al meer dan 80 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond op een moeilijk bereikbare locatie. De hulpdiensten zijn dan ook massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd daar. De autoriteiten verbieden ook de toegang tot 4 gemeenten in de regio. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog altijd niet duidelijk. Let op als je de trein wil nemen vanavond, want de NMBS schrapt 8 treinen door de extreme hitte. Het gaat om 8 piekuurtreinen van en naar Brussel. Je hoort Dimitri Temmerman.
4: Dat zijn piekuurtreinen, treinen die je maar 2 keer per dag rijden, 's ochtends richting Brussel en 's avonds terug. En intussen tijd de hele tijd ook in een volle zon geparkeerd staan. En omdat die treinen maar 2 keer per dag rijden, zetten we daarvoor ook het oudste treinmateriaal in, zonder airco.
2: Door de hitte kan het spoor vervormen en kunnen de bovenleidingen uitzetten. Check dus best de app of de website van de NMBS als je de trein wil nemen. En neem ook wat water mee voor onderweg. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Weerman David De Heenouw van het KMI.
5: Alle vocht is op. De luchtvochtigheid gaat naar tussen 15% en 30%. We hebben een kurkdroge bodem. We hebben veel zon. Dat is een beetje het verschil ook met de hittegolven voordien, omdat we toen eigenlijk nog maar 10 dagen of een aantal dagen ervoor nog regen hadden gehad.
2: Tegen de vroege avond zal de luchtvochtigheid nog zo'n 20% bedragen. Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. Drink dus zeker voldoende water. En door de hitte is er bij de Waalse openbaar vervoersmaatschappij Le Tech een spontane staking uitgebroken. Onder meer in Bergen, in de provincie Henegouwen, is er daardoor veel hinder. Volgens de woordvoerster van Le Tech heeft amper 3 op de 10 bussen airco. Het is nog niet duidelijk hoe lang de staking daar zal duren. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de middag is er wel kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
1: Het is druk onderweg. 6 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19. 40 minuten vertragen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E313 ook een half uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E17 dan 25 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent dan op die Antwerpse ring ook 20 minuten aanschuiven vanaf Antwerpen-Noord. En richting Brugge op de E40 vries je ook een half uur tussen Sint-Nijs-Westrem en Beernem.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Louis Bernhard.
1: Het is de warmste dag van 2026 en dan mag de nummer 1 van onze Summerbeat 1000 natuurlijk niet ontbreken. Summer Jam komt eraan. Goedemiddag. Top.

is vrijdag. En op die vrijdag is er opnieuw heel wat komkommernieuws gepubliceerd. Later dit uur gaan we daar ook nog een gepast nummer voor zoeken. Maar eerst gaan we nog iets anders doen. Vrijdag is namelijk ook een ideaal moment voor een aprootje. En die apro kan je hier straks gewoon winnen bij Top. Dankzij Shane Paul.

En dat is zonder twijfel Shane Paul. Want elke dag komt hij hier met een apro binnen in onze studio en ook een nieuw nummer. Want Shane Paul is gewoon de AI-versie van Sean Paul, die erin slaagt om van elk nummer een extra zomerse versie te maken. Het is aan jou om dan te raden wat de titel en de artiest is van het origineel. En ik moet eerlijk bekennen, de opgave vandaag is niet makkelijk. Ik denk dat je het nummer sowieso gaat kennen, dat zal geen enkel probleem zijn. Maar om dan ook de titel en artiest te weten, dat zal moeilijker zijn. Maar kom, we gaan het gewoon proberen. Dit is de opgave van vandaag. Dat klinkt misschien al herkenbaar.

Welk nummer hebben we net gehoord? Ik ga eerlijk zijn, ik vind het niet makkelijk vandaag, nee. Dus, voor mij volstaat het vandaag om gewoon titel of artiest te geven. Als je wil meedoen en kan zo maken op dat Apro-pakket, dan moet je gewoon titel of artiest doorsturen via onze Top Radio BE-app. Ik ben op zoek naar het origineel van het nummer dat we daarnet hebben gehoord.

0: van waar ken je dit deuntje? Dit is de opgave van Amaika Jamaica vandaag. Het klinkt herkenbaar, maar wat is de naam weer van het origineel? Zometeen bel ik iemand op die speelt voor dat Apro-pakket.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Pannenkoeken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
7: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life met Freshnet.

0: Ik heb heel wat verschillende antwoorden zien binnenkomen in onze Top Radio B-app. De opgave vandaag was zeker en vast niet gemakkelijk.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica!
0: Want onze vriend Shane Paul had opnieuw een nummer gemaakt, maar wij gaan elke dag op zoek naar het origineel. Dit uur speel ik met Monique. Vertel eens Monique, vond je het een moeilijke opgave?
2: Eigenlijk niet.
0: Oké, goed.
2: Als je naar de voetbal gaat, eigenlijk, dan weet je dat wel.
0: Ja, inderdaad. Het is een nummer dat inderdaad vaak bij de voetbal wordt gespeeld. Ik ga het nog eventjes laten horen. Dit was de opgave natuurlijk. Hierop zingt iedereen mee, hè?
2: Ja.
0: Wat is de titel en wat is de naam van de artiest van dit nummer, van het origineel liever? Monique, vertel het mij.
2: Het is Fama de Janeiro van Bellini.
0: Tuurlijk, helemaal juist, Monique. Dat Apro-pakket is voor jou. Je vertelde me daarnet dat die Apro al begonnen was bij jou. Wat staat er nog op de planning vandaag en morgen?
2: Ja, vanavond nog iets gaan eten en dan morgen bij de dochter. Met
0: wegens
2: Moederkesdag in Antwerpen is dat zo.
0: Ah, juist. Ja, in Antwerpen is op 15 augustus Moederkesdag.
2: Ja.
0: Kijk, Monique, bij deze wens ik jou al een heel fijne moederdag. En geniet maar van die aperitief.
2: Fantastisch, dankjewel.
1: Freshnet Solare, de sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt

0: Het was een vrijdag met heel wat nieuws, maar ook heel wat komkommernieuws. En zometeen gaan we een nummer zoeken dat past bij het komkommernieuws van vandaag.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
5: Spar Koolruitgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
8: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
7: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
8: En klanten altijd tevreden.
7: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Ik heb je nodig. Je moet jezelf nog eens van je creatiefste kant laten zien.
1: De komkommerhit.
0: Ja, want ik heb weer komkommernieuws meegebracht. En voor dat komkommernieuws mag jij zo meteen een nummer zoeken dat past daarbij. Vandaag gaat dat nieuws over de nieuwe celwagens van de politie. Want daar is iets mis mee. Ja, ze hebben blijkbaar nieuwe celwagens bij de polities. Dat zijn zo die, ja, moet ik het uitleggen, een soort bestelwagens waarmee ze gevangenen vervoeren van de gevangenis naar het gerechtsgebouw en terug. Ja, er is dus iets mis mee. Om die ervaring zo goed mogelijk te maken, hebben ze dubbele vering gebruikt. Je zou denken, ah, goed, dan zit iedereen op zijn gemakje. Wel, dat is natuurlijk het probleem nu. Nu botst dat te veel heen en weer, waardoor iedereen die wordt vervoerd gewoon kei misselijk wordt. Ja, iedereen is wagenziek als ze worden vervoerd, dus dat is niet ideaal om dan zo in het gerechtsgebouw toe te komen. En er zijn nog enkele dingetjes die mis zijn met die wagen. Zo is het bijvoorbeeld ook te hoog en kunnen ze niet bij elk gerechtsgebouw naar binnen rijden. Ja. Daar is niet zo lang over nagedacht, denk ik dan. Maar goed, dat komkommernieuws verdient natuurlijk een nummer. Ik denk dat we daar wel iets mee kunnen doen. Iets met politie, iets met gevangenen. Misschien een nummer dat over celwagens gaat of over botsen. Ja, ik weet het niet. Er zijn alleszins mogelijkheden genoeg. Alle voorstellen mag je vanaf nu doorsturen via de Top Radio B-app. Ik ben er zeker van, je gaat weer creatief uit de hoek komen.

Welk nummer past bij de nieuwe celwagens van de politie? Je kan nog altijd eventjes doorsturen via de Top Radio B-app. Iets met politie, iets met te veel botsen, alles is welkom. Stuur maar door. Your summer beat. Top. We make you move.

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
3: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuze Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè?
5: Kansen krijgen op je werk.
6: Check.
5: Interesse in machines.
6: Check.
5: Goede werksfeer.
2: Yes.
5: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

0: Het komkommernieuws van vandaag gaat over de nieuwe celwagens van de politie. Die zijn blijkbaar niet zo goed. Nee, ze botsen te veel heen en weer, waardoor iedereen die erin zit gewoon misselijk wordt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dat is nog niet het enige ook. Ze zijn blijkbaar ook nog veel te hoog, waardoor ze niet eens bij elk gerechtsgebouw naar binnen kunnen. Ik zocht een gepast nummer daarvoor. Een komkommerhit met andere woorden. Ik zag heel wat Sound of the Police binnenkomen in de app. Nog wat andere dingen met politie.
1: 1, 2, politie, 3, 4, Grenadier, 5,
0: dit was de keuze van Joren. 1, 2, politie van Modo.
2: Down to the floor.
0: Aan jou wel deze dan weer. Eva Simmons met Policeman, ook toepasselijk natuurlijk, maar ik ben toch nog voor iets anders gegaan en dat is de suggestie van Christophe. Die vond ik het beste passen persoonlijk.
3: Bounce.
0: Voor de celwagens die te veel botsen.
3: Bounce.
0: Ja, Christophe, ik vind dat gewoon heel creatief.
3: Bounce.
0: Dit is de komkommerhit van vandaag, Calvin Harris.
3: Bounce.

Another Drink. Doe maar, het is vrijdagavond, dan mag dat. Ik heb trouwens nog fijn nieuws voor jou. Ik heb hier een duo-ticket liggen voor een festival. En dat mag ik zo meteen weggeven. Ik ga nog niet verklappen voor welk festival dat is. Dat gaan we na 6 uur samen ontdekken. Wat we wel gaan doen, is iets doen aan die luchtvochtigheid. Ja, je kan last hebben van een droge keel. En dan is het maar beter om je stem goed op te warmen.

0: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
1: Dit is Stop!
2: Het is 6 uur geworden. De hoofdpunten van het nieuws krijgen van Bart de Meulemeester. Goedenavond, Bart.
3: Goedenavond. Er is nog altijd 1 persoon vermist na de 2 gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in Brussel. De hulpdiensten hebben daar een reddingsoperatie op gestart. De explosies deden zich voor na werken. Daarbij werd een gasleiding geraakt. 3 anderen raakten gewond. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoraat.
4: Er is een branddeskundige gevorderd die morgen ter plaatse gaat komen om alles te onderzoeken. De veiligheidsdiensten van de Europese Commissie zijn aanwezig. De Belgen zijn bezig met werken. Daarna zal de brandweer terug gaan checken of de hele site veilig is en dan gaat de site verzegeld worden. Tot morgen, dat we terug ter plaatse kunnen komen met de branddeskundigen voor verder onderzoek.
3: De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft al meer dan 80 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Waalse overheidsdienst. De brand is ook nog niet onder controle en blijft zich verder uitbreiden. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. De hulpdiensten zijn nu massaal ter plaatse. De autoriteiten verbieden ook alle wandelingen in het getroffen gebied. In Maasmechelen, in Limburg, is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord van zijn vrouw van 69. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen in de gevangenis. Experten raden af om te gaan zwemmen in rivieren of meer in ons land. Door de droogte staat het water bijna overal zeer laag en dat vergroot de gezondheidsrisico's. In de Oerter raakten 7 kinderen van een Vlaams jeugdkamp besmet met salmonella nadat ze in het water gingen daar. Hydrogeologe Anne van Greensven.
5: Dat komt omdat alle rivieren in België afvalwater krijgen en dat wordt dan verdund met het natuurlijke water van die rivieren. Maar tijdens droogte is er dus weinig debiet en dat maakt eigenlijk dat er heel weinig verdunning is. En daarbij komt dan ook dat het nu ook warm is en bacteriën gedijen ook heel goed in warmte, dus die vermenigvuldigen zich ook veel vlotter.
3: Het is hopen op wat regen om het weer veiliger te maken. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Weerman David De Henaal van het KMI.
6: Alle vocht is op. Die luchtvochtigheid gaat naar tussen 15% en 30%. We hebben een kurkdroge bodem. We hebben veel zon. Dat is een beetje het verschil ook met de hittegolven voordien, omdat we toen eigenlijk nog maar 10 dagen of een aantal dagen ervoor nog regen hadden gehad.
3: Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. Drink dus zeker voldoende water. En geen medaille voor onze landgenoot Justin Verbome in de Grand Prix Special op 2K Ruitersport in Aken. Verbome en zijn hengst Zonic Plus behaalden een score van 79,362% voor hun kuur. Ze eindigden daarmee 5e. Het goud was voor een Engelse. Larissa Paulies werd 20e. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag wel kans op buien. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Louis Bernard.
2: Het weekend is officieel begonnen en dat ga ik vieren met festivaltickets voor een festival volgend weekend. Welk festival zou dat zijn?

Kan jij raden voor welk festival ik tickets mag weggeven? Het antwoord daarop is ja. Ik zie het enkele keren in de app verschijnen. Tim stuurt het door, Melanie ook. Is het voor Camping Kitsch Club? Ja, het is voor Camping Kitsch Club. En zometeen verklap ik hoe je die kunt winnen. Eerst nog deze Princess Superstar. Dit is perfect.

Volgende week is het weer zover. Het moment om je meest kitscherige outfit boven te halen. En dat kan natuurlijk maar voor één festival zijn. Dat is natuurlijk voor Camping Kitsch Club zelf. Dat vindt volgende week plaats op zaterdag 22 augustus op de Lange Munten in Kortrijk. Op de line-up staat onder meer Frank Verstraten, Jan Vervloed, Pat B en nog vele meer natuurlijk. Maar wij hosten daar bijvoorbeeld ook een klein stukje van die Spoiler Room met de Top Retro Arena DJ Steph DNO en Steve W. Het wordt daar sowieso heel fijn, zoveel is zeker. Maar de bekendste figuur van heel het festival, de god van Camping Kitsch Club, zeg maar, is toch wel MC Drummer. En daar gaat mijn vraag ook over. Je kan dat duo-ticket winnen als je het antwoord hierop weet. In welke stad in Thailand woont MC Drummer als hij niet in België is om

0: In welke stad brengt MC Drummer van Camping Kish Club zijn winters door? Je kan er een duo-ticket voor Camping Kish Club mee winnen, maar dan moet je wel het juiste antwoord doorsturen via onze app.
1: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
7: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
6: Wat bedoelde?
7: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
6: Dat zal wel.
7: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
6: Echt? Dus?
7: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Ik heb hier een duo-ticket klaar liggen voor het grootste verkleedfeest van de Benelux. En dan heb ik het natuurlijk over Camping Kitsch Club. Maar daarvoor moest je natuurlijk wel iets doen. Ik speel voor dat ticket met Jill. Goedenavond, Jill.
1: Goedenavond.
0: Ik had een klein vraagje voor jou. En dat vraagje, ja, dat was niet zo simpel. Ik zag heel wat foute antwoorden binnenkomen in onze app. Maar die vraag was, in welke stad in Thailand woont MC Drummer als hij niet in België is om Camping Kitsch Club in goede banen te leiden? Vertel eens, Jill, wat is de naam van die stad?
1: Het antwoord is Pattaya.
0: Pattaya. We gaan misschien gewoon even luisteren naar MC Drummer himself.
2: Ja, gastjes, ben hier aan het wandelen en kom hier een Belg tegen. Die vraagt, wat zit hier eindelijk te doen? Ik zeg, ik doe er geen kloten. Doe er geen kloten hier in Pattaya. Juist geen kloten.
0: Het is inderdaad Pattaya. En nu weet je ook meteen wat MC Drummer daar allemaal doet. Is het de eerste keer dat je naar Camping Kitsch Club zult gaan?
1: Nee, ik ben al twee keer geweest.
0: Oké, en dit jaar had je nog geen tickets dan?
1: Nee, ik had nog geen tickets. Ik was nog in de twijfel.
0: Oké, ideaal. Dan kijk bij deze. De twijfel mag volledig van de baan. Wij bezorgen je gewoon een duo-ticket. Het is ook altijd de bedoeling dat je jou verkleedt. Heb je al enig idee wat je zal aan hebben die dag?
1: Ja, ik heb wel nog een pakje liggen, een trainingspakje van 2 jaar geleden.
0: Ah, ideaal. Ik hoor het, dat wordt daar sowieso de moeite. Jill, veel plezier daar, hè.
1: Dank u wel. Merci.

0: voetjes op het water of in het water. Het zou alleszins deugd doen in zo'n temperaturen. Maar het wordt zometeen nog heter, want we verhuizen straks samen met Hugel naar de zon.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

0: Deze bleef vandaag op 1 staan in onze Top Hit 40. Dat hebben we deze middag bij Bart-Jan ontdekt. Dat wil dus zeggen dat hij het heel goed doet. Want het is de derde week op rij dat Hugo op 1 staat in de lijst. Maar deze magnetit van de Bausa is ondertussen wat aan het wachtzakken. Hij is nipt uit de top 10 gevallen, maar ze staan al klaar met een nieuw nummer. Onze nieuwe top tune of the week zelfs. Wie weet verovert die wel binnenkort onze top hit 40.
1: Dit is de top tune of the week.
2: De Bausa. Lose myself.
1: We make you move.

Er loopt heel wat DJ-talent rond in ons land. Twee toppers in het vak zijn natuurlijk Lost Frequencies en Netsky, de trots van ons Belgeland. Maar die zijn ook ooit samen de studio ingedoken om een nummer te maken. Zometeen hoor je die samenwerking nog eens in je vrijdagavond.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: Yo, hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kitsch Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten. Campingkitschclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

Here With You, met heel veel plezier om dat weekend in gang te trappen. Normaal is er dan straks Koen van der Sloten, maar voor één keertje niet. Klap je zo meteen wie je wel hoort op deze vrijdagavond. Nu eerst nog DJ Licious, Forever Young.

0: 9 uur op top.
1: Dan is er weer de Global Dance Chart, de muzieklijst met de 40 beste dance tracks van dit moment. Deze week is het niet met Koen, maar wel met Brian, ook leuk natuurlijk. En vorige week stond op die nummer 1 deze. Moving to the Sun van Hugel, ook de nummer 1 in onze top hit 40. Die doet het dus ook goed in de Global Dance Chart. Maar om te horen of die ook op 1 blijft, daarvoor moet je gewoon blijven luisteren na 7 uur. Ik wens je nog zo'n fijne vrijdag en geniet van het weekend.

0: Friends.
1: Goedenavond. Roos van Otterdijk is Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom in Parijs naar haar tweede Europese titel op een rij en was ruim sneller dan haar tegenstanders. Het zilver ging naar een Duitse en het brons naar een Russische. Eerder deze week pakte van Otterdijk ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En Lucas Hanvo werd dan weer achtste op de 200 meter vrije slag. Het goud ging daar naar een Roemeen. In Maasmechelen, in Limburg, is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord van zijn vrouw van 69. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien ook vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen al in de gevangenis. De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft al meer dan 80 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Waalse overheidsdienst. De brand is ook nog niet onder controle en blijft zich verder uitbreiden. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De autoriteiten verbieden ook alle wandelingen in het getroffen gebied. Experten raden af om te gaan zwemmen in de rivieren of meren in ons land. Door de droogte staat het water bijna overal zeer laag en dat vergroot de gezondheidsrisico's. In de Oerter raakten 7 kinderen van een Vlaams jeugdkamp besmet met salmonella nadat ze in het water gingen daar. Hydrogeologe Anne van Griensven.
2: Dat komt omdat alle rivieren in België afvalwater krijgen en dat wordt dan verdund met het natuurlijke water van die rivieren. Maar tijdens droogte is er dus weinig debiet en dat maakt eigenlijk dat er heel weinig verdunning is. En daarbij komt dan ook dat het nu ook warm is en bacteriën gedijen ook heel goed in warmte, dus die vermenigvuldigen zich ook veel vlotter.
1: Het is hopen op wat regen om het weer veiliger te maken daar. En een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finley Tarling om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd hij frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Tarling was amper 19 jaar oud. Hij is ook de broer van voormalig Europees kampioen tijdrijder Joshua Tarling. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Global Dance Chart. Brian Loufrimo.

0: week zonder Koen. Hij geniet nog van een weekendje platte rust, want na het weekend staat hij terug met je op. En ja, zoals dat dan gaat bij het zoeken van de vervanger.
1: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste te bellen.
0: Dat hebben ze wel gedaan en ze zijn bij mij uitgekomen. En daardoor begeleid ik jou deze week door de film.

En nieuw daar vorige week, Hugo. En zo ben je helemaal klaar voor een nieuwe Global Dance Chart. Met vandaag twee nieuwkomers en meteen een oude rot onderaan de lijst. Voor de 17e week is hij er al bij. Kygo, samen met Carter Faith. That's When You Know, op 40 in de Global Dance Chart.

0: We zijn nog maar een dikke 10 minuten ver in de Global Dance Chart en je hebt hem nu al 2 keer gehoord. Kygo, dat wilt wat zeggen. Volgende in de lijst is best oplettend, want het valt hem op dat dance producers niet meer bij één genre blijven tegenwoordig.
1: It feels like there's no rules anymore for dance music. Everybody's making just stuff they like. It's yep. really awesome. It's very fun as a creative.
0: Je hoorde de eerste nieuwe van deze week. Griffin.
2: So let me

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: David Guetta wordt al een dagje ouder en dat wil zeggen dat de man best al wat levenservaring heeft. En in al die jaren ervaring blijkt dat hij nogal snel op zijn kop staat.
1: I'm telling you, if I drink one glass of champagne, I'm drunk. You call this a cheap date.
0: Nu goed, de man stond afgelopen weekend in Zeebrugge. Ik heb de prijzen van de champagne daar gezien. Zo cheap was dat ook weer niet. Don't know.

kleine trip down memory lane. Want weet jij waar je was 14 jaar terug toen dit door de boxen kwam? Licky Lee en I Follow Rivers, een echte monsterhit. En nu slaat die Licky Lee weer toe, samen met Swedish House Mafia. Het is de hoogste binnenkomer in de Global Dance Chart. Nieuw op nummer 29, met Happiness is So Sad.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

te aanstaan, dan leer je nog wat bij. Zo hoor je hier dat Peggy Goo een obsessie met giraffen heeft en dat het vorige week onze top tune of the week was. Maar dat weet je natuurlijk. Hier staat ze op 25.

0: Zometeen in de Global Dance Chart een zeer opvallend verhaal van de Amsterdamse Ossie en Jessie. Kan je kennen van Another. Die hebben wat meegemaakt. En wat? Ja, dat vertel ik je zometeen.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag?
2: Ja.
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Dit is Top. Top Headlines.
7: Goedenavond. Bij de zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in het centrum van Brussel is een brandweerman overleden. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Drie anderen raakten zwaar gewond. De explosies gebeurden nadat bij werken een gasleiding was geraakt. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
8: Het gaat om een brandweerman die dus net als die drie andere gewonden bezig was met het dichten van dat gaslek, maar dus overleden is. Hoe en of die ter plaatse gestorven is, dat weten we nog niet. Daarvoor zal er nog een wetsdokter aangesteld worden.
7: Morgen zal een branddeskundige de site ook onderzoeken. En Roos van Otterdijk verlengt haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk had een ruime voorsprong op haar concurrentes en pakte al haar tweede medaille op de TK. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk plaatste zich zo net ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. Ze zwom de achtste tijd van alle finalisten daar. Lucas Hanvo werd dan weer achtste op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Roemeen. En geen finale voor Florine Gaspar op de 50 meter vrije slag. Gaspar werd laatste in haar reeks. En een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finlay Darling om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd hij frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Darling was amper 19 jaar oud. Hij is ook de broer van voormalig Europees kampioen tijdrijder Joshua Darling. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe, maximaal tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
6: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Global Dance Chart. Brian Loufrimo.

Mogen draaien op een bruiloft, dat is plezant, maar het is al helemaal te zot voor woorden als je mag draaien op het huwelijk van Dua Lipa. En dat is exact wat de Amsterdamse Ossie en Jessie mochten meemaken. Draaien op het huwelijk van Dua Lipa.

opvallend, zeg. Die track is een jaar oud. Staat al 47 weken in de Global Dance Chart. En nog steeds staat hij in een van de hogere regionen. Ik vind dat vreemd. Op 14, Edge of Desire.

was vorige week voor Jugal en Ultranate. En dan vraag je je natuurlijk af hoe die top 3 er deze week uitziet. Kijk, dat ontdek je binnen dit en een klein half uur. Eerst Calvin Harris en David Guetta zijn nog onderweg. Na de mannen die dus mochten

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Wil je hier binnenkort jouw radiospot horen? Contact

Jugal noemt zichzelf een van de vele priesters binnen de housemuziekreligie die het feestje draaiende houden. Ja, kijk, drie weesgegroetjes en vier onze vaders en je mag meedansen op deze Jamaican Bam Bam. Komt deze week terecht op 6

0: En dat is na 22 weken weer een plekje winst voor Debauza. Magnetic op nummer 2. Hey, stond jij deze week ook buiten voor die zonsverduistering? Hemel en aarde bewogen om aan zo'n eclipsbrilletje te geraken. Kosten nog moeite gespaard, zeker wel.
1: Nou, allemaal één hoogtepunt.
0: Exact. Ik ken de man die de soundtrack van die eclips perfect had kunnen maken. En exact die man is deze week de nummer 1 van de Global Dance Chart. Net zoals vorige week, Jugal en Ultranate, Moving to the Sun.
2: Number 1.

0: Nieuws. Goedenavond. Bij de zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in het centrum van Brussel is een brandweerman overleden. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Drie anderen raakten zwaar gewond. De explosies gebeurden nadat bij werken een gasleiding was geraakt. Journaliste Demi van den Ede.
1: Het gaat om een brandweerman die dus net als die drie andere gewonden bezig was met het dichten van dat gaslek, maar dus overleden is. Hoe en of die ter plaatse gestorven is, dat weten we nog niet. Daarvoor zal er nog een wetsdokter aangesteld worden.
0: Morgen zal een branddeskundige de site ook onderzoeken. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg in Limburg blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd zaterdag aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. Wat er precies is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. En Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook al haar tweede medaille op dit EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt Van Otterdijk.
2: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel dag buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen, gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Het is nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kan doen, dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
0: Ze plaatsen zich intussen ook al voor de finale op de 200 meter wisselslag. En Florine Gaspar kon zich dan weer niet plaatsen voor de finale op de 50 meter vrije slag. Gaspar werd laatste in haar reeks. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.